0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt. Ze hebben nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde. HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: beide spelers.
1: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan en zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries...
4: ...dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoners van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
6: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu.
8: Dit is de dag.

weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Reinier Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian Verburg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam.

0: publiek. En die hoorden dan reacties van... ja, Jos, je bent een reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Het zat heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Reinier Zonneveld, ja, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep.
0: Ja,
1: hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie-band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Nou, hoort maar even. Want het is... Blik helemaal We Want More natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedereen wordt opgejut.
0: Ja.
1: Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
0: Weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jonge lui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En nou, dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus,
1: en ze trok zich ook af en toe.

0: worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
1: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Ja. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is fantastisch om dat te mogen ervaren.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was duidelijke boodschap horen: kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Studio Alphen. Why wait to say, at least I did it my way.

0: in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carle Buntsma. Carle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carle, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen en dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het,
1: ja,
0: zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen, maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken en nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven, om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek, maar ook om tips te geven, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maakt aan taak is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus mensen zijn verloren met dementie.

0: daar ook iets over te zeggen
1: hebben. Oh, mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt, fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
1: Ja, en ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
0: Nou, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, natuurlijk heb je wel eens gehoord van, fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties.

0: van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn. Maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslabbe van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Er zijn wel problemen te melden op het spoor, want herstelwerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen Amsterdam en Schiphol. Gaat om Sloterdijk en Schiphol Airport. Duurt allemaal ongeveer tot 9:45. Er rijden daardoor minder sprinters of je hebt vertraging. Hou in ieder geval de reisplanner van de NS in de gaten voor de meest recente informatie wat betreft jouw reis bij de NS.
3: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
4: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

aan elkaar vastgeknoopt. En dat werd dan uitgedeeld op de basisschool als tractatie op het moment dat je jarig was. Of je had een broertje of zusje gekregen. Of nou. Het is echt nostalgisch. Ja, en heel veel mensen die reageren ook op het bericht van, wat is dit nou weer? Ik weet nog wel dat ik toen de tijd al verbaasd was over dat, volgens mij ook van Cheetos. Had je die voetballetjes, die waren zo lekker. En die werden toen uit de schappen gehaald. Ja, en nu komt gisteren dus het nieuws naar buiten dat Cheetos de Nibbit Ring, Chip Ringetjes, in de smaken naturel, salami en curry. Ja, die laatste twee die spreken me dan wat minder aan. Maar uit het assortiment haalt. Generaties zijn opgegroeid met dus die Nibbit Rings. En nu zeggen ze, ja, we nemen afscheid van deze iconische vorm. Oh, wacht even. Dus de chips blijven misschien wel, maar de ringetjes dan niet meer? Het is tijd voor ons laatste rondje.

en wordt het dus 18, 19 graden, soms lokaal zelfs wel 20 graden. Ja, die 21 graden tikken we dan niet aan om, lokaal de korte broek weer aan te trekken. Maar het feit dat het weer warmer wordt en lekker weer wordt vandaag. Ja, ik hoop dat ik er nu niet naast zit opnieuw, want dan geloof je me natuurlijk ook nooit meer. Maar goed, dit is de voorspelling, dus nou ja, we moeten het er maar mee doen. Kijk er naar uit. Tot 10 uur, de ochtendshow, Studio Elf in Kagenbrasem. Ik ben erbij, ik hoop jij ook, studioelf.nl/WhatsApp. Goedemorgen.

En zou ik die glazen bol hebben gehad? Een koortsdroom. Ja, die. Dat virus wat nu rond hangt natuurlijk. Heeft ook te maken met een fever. Ja, mocht je fever hebben, oftewel koorts, hoofdpijn en misselijkheid, dan. Ja, zou ik toch even naar de dokter gaan om toch niet even te kijken of dat het niet het hantavirus is. Is er niet waar hij over zingt, hè? Fever Dream. Gaat echt om de term koortsdroom. Alex Warren hoorde je in de ochtend choken. Soul Sister en The Way to Your Heart. Ja, die begint natuurlijk met In the Morning. Nou ja, hoe toepasselijk is het dan ook dat het nu ochtend is? Zoals wel natuurlijk. Hele goeiemorgen. Luister naar de ochtendshow, Studio Alvin.

0: volgen via een vervolgopleiding of misschien wel zelfs een tussenjaar. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Ja, zullen we het nieuws maar even doornemen dan? Want het is wel het nieuws van vrijdag 8 mei vandaag. Even een nieuwsrondje dan.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Oh, nou, we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: 8:30. Goedemorgen.

De nieuwsservice voor vrijdag 8 mei 2026 vandaag. Ja, ik zei het al. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen voor VMBO, gemengde leerweg, maar ook de theoretische leerweg. Staat vandaag onder andere wiskunde op programma. Voor de HAVO-scholieren filosofie en Nederlands en voor het VWO kunst en bedrijfseconomie. De examens duren tot en met 27 mei. 20 dagen lang, vol stressen voor die middelbare scholieren. En zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamen klachtenlijn. Dit jaar voor het eerst iets anders, namelijk de stresslijn. En daarmee wil het LAX een luisterend oor bieden en ook mentale steun aan scholieren.

hebt en daarna nog 2 jaar het VWO te kunnen doen. Want op het moment dat het dan niet lukt, ja, dan heb je in ieder geval dat papiertje op zak. Maar goed, er is doorgegeven, maar ook door bijvoorbeeld de leerlingen zelf. Want dan zitten ze natuurlijk met elkaar even elkaar een beetje op te jutten. Van, ja, jij gaat het wel redden, hè? Jij gaat het wel redden. Ja, maar jij kan dit wel, echt waar. En de ander zegt dan, ik heb helemaal niet geleerd. En dan uiteindelijk halen ze een 8. En de ander die heeft heel hard geleerd. En die haalt dan net aan dat ene zesje of de 5,5. Dus vandaar die prestatiedruk. Nou, er bestaat dus nu tegenwoordig dus de stresslijn van LAX. In totaal doen het dus ruim 185.000 scholieren mee met het eindexamen. En leerlingen die VMBO basis en kader volgen, die zijn eerder al begonnen. Zij doen een aantal eindexamens digitaal. Nou, dan hoop je niet dat sommige scholen, hoe noem je dat? Scholensystemen die werken namelijk op dat datacenter wat gisteren in de brand is gevlogen. Is trouwens inmiddels onder controle, heb ik gelezen. Maar dan hoop je wel dat het doet. Dat je niet daar voor helemaal loopt te stressen voor je eindexamen. En dat je dan daar zit en, ja, het werkt niet. Kom volgende keer maar terug. Want er is geen moment meer. Ja, alleen maar tijdens het inhaalmoment of het herexamenmoment. En dat is pas ergens begin juli. Dat is het nadeel altijd van digitale eindexamens. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Ja, niet voor de eindexamen hoor, maar wel dat je een digitaal examen moet doen en dat het systeem dat niet werkt. Ja, moet dan ook niet worden gehackt door de hackgroep Shiny Hunters. Die zijn namelijk opnieuw bezig geweest. Want op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht van hackersbende Shiny Hunters gestaan. Hé, nou ja, waar kennen we die van? Oh ja, die hack van

dat is toch kwalijk? Je snapt dat toch bijna niet? Blijkbaar was de beveiliging toch net even niet goed genoeg. De beveiliging staat tegenwoordig ook voor de deur bij D66, bij het partijkantoor. Want gisteravond heeft daar een aanslag plaatsgevonden. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag. Gisteravond op het partijkantoor van D66. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. En op het moment van de explosie waren er zo'n 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. De voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt alom scherp veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In september vorig jaar was het gebouw ook al doelwit van vernielingen na een anti-immigratieprotest. En ik heb begrepen dat inmiddels minister-president Rob Jette, dat hij ook al heeft gereageerd. Ik ga het er even bij zoeken. Even kijken hoor. Ja, minister-president. Oh ja, Minpresse is dat Instagram-account. Oh, hij heeft daar niet gereageerd. Ik zag wel dat hij ergens anders had gereageerd. Nou, ik ga het zo meteen wel even opzoeken, want ik ben wel toch benieuwd naar zijn reactie, aangezien die toch, ja, hij is van de partij D66 officieel natuurlijk. Maar het feit dat hij als minister-president ook moet reageren, dat blijkt maar weer. Ik ga het even opzoeken voor je en dan kom ik er zo meteen op terug. Maar ja, het feit ook dat er dus gisteren een vuurwerkbom via de brievenbus naar binnen is gegooid bij het partijkantoor van D66. Het is toch wel ook weer chockerend. Ik wilde zeggen, ik moet afsluiten met positief nieuws, maar ja, dit is dan toch even wat minder positief nieuws. Of de NOS ook positief nieuws heeft, dat ga je zo meteen horen, want zo meteen het nieuws van 7:30 in de ochtendshow. En ook de verkeersinformatie, ik ga je weer op de hoogte brengen, een update geven van ja, waar het vaststaat en of het vaststaat. Meestal op vrijdag is het vrij rustig, maar ook daar ga ik even voor je achteraan. Oh, dit is lekker trouwens. Muziek van Passenger. Ik bedoel Stars. Tobacco

0: Misschien moet je vandaag een eindexamen doen. Dan zit je vanavond te kijken naar de sterren. En denk je bij jezelf, nou, dat heb ik maar eens goed geschaft. En de vraag is natuurlijk of het anders beschrijft dan hetgeen, ja, hoe jij het hebt ervaren. Maar het feit dat je in ieder geval die eerste eindexamens hebt gemaakt, daar mag je best trots op zijn. Heel veel succes mocht je vandaag eindexamen moeten doen. Kom ik even bij je terug op het nieuws over die vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66. Minister-president Rob Jetten, die heeft gereageerd. Ik zou er naar op zoek gaan en die reactie heb ik dan ook. Want hij zegt namelijk dat de aanval met de vuurwerkbom op het partijkantoor van zijn eigen partij D66 een laffe daad van intimidatie is. Schrijft hij op zijn ex-account. Hij richt zich in de reactie tot de daders of dader. Voor wie denkt dat angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Ja, zegt hij tegenover Omroep West. Ja, bizar verhaal is het. Maar goed, dat was de reactie die je nog van me te goed kreeg. Zometeen dan krijg je ook nog de verkeersinformatie van me te goed. Maar eerst gaan we even luisteren naar de nieuwslezer van de NOS. Die heeft namelijk wat hoofdpunten voor je verzameld. Het nieuws van 8:30 hoor je nu hier in de ochtendshow.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Jennifer, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, goed nieuws. Er staan geen files in de regio, het rijdt lekker door. Waar het niet goed doorrijdt is op het spoor. Want er rijden namelijk minder sprinters tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Het komt allemaal door een defect spoor. Naar verwachting duurt het allemaal tot 9:45 deze ochtend. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. Geldt hetzelfde voor het traject Schiphol-Rotterdam. Daar rijden minder treinen op de hoge snelheidslijn. Het komt door een defecte trein. Daardoor rijden er minder treinen. Duurt allemaal tot 8:00 deze ochtend is de verwachting. Ook daar het advies. Gebruik de reisplanner van de NS om jouw reis te checken. Ja, checken moet je niet, maar openzetten wel. De app studio11.nl/WhatsApp. Zometeen gaan we weer doen. Waar of niet waar. En we gaan ook nog met iemand bellen. Oh ja.

0: Gurgle Sharky en de Good Heart 1985. In de ochtendshow ook Post Malone hoorde hier Circles uit 2019 dan weer. Ja, kwart voor acht. Vrijdag 8 mei is het vandaag. Het is de ochtendshow Studio FNK Gebrazem. Laten we het even hebben over een leuk verhaaltje. Want ja, een weerzien van veel oude bekenden tijdens de reunie. Zondag 1 mei was dat bij de Alphense Atletiekvereniging 1936. Zoals officieel heette, AAV 36. Zo zijn ze ook wel bekend. Ter ere van het 90-jarige bestaan van de club werd een reunie voor oud-leden, maar ook een receptie voor huidige leden gehouden. Daarmee is het feestjaar officieel begonnen. Aan de telefoon, een boegbeeld voor AAV. Dick van Bees. Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 90 jaar, ja, het is nogal wat. Hoeveel jaar ben je zelf actief voor de club, Dick?
1: Vanaf 1979, dus 47 jaar.
0: Zo, dan heb je nogal wat meegemaakt bij AAV 36.
1: Ja, je hele jeugd ligt daar. En nou ja, je vrouw leren kennen, je kinderen zijn erop gegroeid. Dus dat ligt een groot stuk van ons leven en onze herinneringen.
0: Ja, je zou bijna

0: Het zit in sommige feestjes, het zit in sommige prestaties, soms van jezelf, maar ook heel veel van anderen.
1: Ja, het hoeft maar heel klein te zijn, of het kan al heel mooi zijn natuurlijk.
0: Ja, ja. En nou ja, kijk, we hebben diverse jubilea meegemaakt en elk jubilea is eigenlijk wel weer leuk geweest.
1: En dan maak je zelf ook wat leuks van natuurlijk, want je moet zelf ook het feestje bouwen in zover.
0: Ja, ja.
1: Als je nu kijkt naar je eigen prestaties dan, want ben je zelf ook iemand geweest die heel veel mooie prestaties heeft geleverd voor AAV en ook voor jezelf uiteindelijk?
0: Nou, ik was gewoon vooral een middenmotor of iemand die een beetje in het achterland liep. Er waren er heel veel beter. Dat maakte mij helemaal niks uit. Ik keek altijd naar mijn eigen prestatie en dat was helemaal prima.
1: Ja. Dus later heb je dat eigenlijk een soort van ingehaald als trainer en uiteindelijk ook in andere rollen natuurlijk. Je bent
0: nu
1: actief als bestuurslid. Ik vind al meer gedaan bij de club.
0: Ja, ik ben nu niet meer actief als bestuurslid. Dat was ik. Ik heb specifiek voor de jubileum met een ander gedaan. Bij AAV kan je altijd wel wat doen. Je kan als trainer aan de slag. Maar goed, er moet achter de bar de mensen staan. Bij de wedstrijden zijn er legio mensen natuurlijk actief. Die of de baan in orde maken, of de jury doen, of de wedstrijd zelf organiseren. Dus je hebt altijd heel veel vrijwilligers nodig. En je kan van alles doen. Je kan eenmalige dingetjes doen, je kan hele structurele dingen doen.
1: Maar als ze jou bellen, jij draait je hand er niet voor om iets aan te pakken, als ik het zo hoor van je.
0: Dat klopt. Ik heb een aantal dingen gedaan waar je met hart en ziel per week meerdere uren of dagen bezig was. Ja, specifiek voor de reunie heb ik me geconcentreerd op heel veel oud-leden te benaderen. Dus dat is een specifieke activiteit. Ja dat is ook weer waanzinnig leuk geweest.
1: Maar dat lijkt me ook wel moeilijk, want je moet wel op een gegeven moment achter alle adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, dat soort dingen weten te komen. Is dat ook een beetje gelukt dan?
0: Eigenlijk heel goed gelukt. Tegenwoordig heb je natuurlijk het voordeel dat je social media hebt.
1: Ja.
0: Dus daar kun je eigenlijk heel veel mensen op vinden. Dus dan gebruik je eigenlijk alles. Je gebruikt Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger. Dus al die kanalen wel ingezet. Het moeilijkste is eigenlijk om al die namen te herinneren.
1: Ja.
0: Maar als je eenmaal begint en je gaat ook in oude prestatielijsten kijken en een oud materiaal, dan vind je zo ontzettend veel namen. En als je eenmaal begint met een aantal personen te benaderen, dan gaat het op een gegeven moment als een olievlek door de hele vereniging, door je oud-leden heen.
1: Ja, want mensen die bereiken elkaar natuurlijk dan ook. Dus het is ook van mond op mond doorgekomen bij de andere mensen die jij niet hebt kunnen bereiken.
0: Zeker weten. Soms stuurde ik er wel een berichtje en toen kreeg ik wel eens te horen van hey, dat is het is het vierde keer dat ik het bericht ontving. Maar beter vier keer of vijf keer dan geen keer. Dus,
1: ja, zo is het.
0: Helemaal
1: ja.
0: goed. En dan merk je dus dat iedereen er wel mee bezig is. Dus.
1: Nou ja, en dat blijkt maar, want het was een druk bezochte reunie natuurlijk. Ook die receptie voor huidige leden werd veel bezocht. Want ja, iedereen heeft gewoon een warm hart voor de vereniging. Hoe was voor jou dan die reunie en wat zijn de...
0: Ja, we hebben heel veel oud-leden benaderd. Hè, dus uiteindelijk zijn er de opkomst van ongeveer 380 man.
1: Zo dan.
0: We hadden oorspronkelijk de organisatie had gedacht van nou, als we 100, 150 misschien iets te boven komen dan zijn we spekkoker. Maar ja, het ging al heel snel naar de 200. En toen hebben we dat bijgesteld. Nou, dan zullen er wel 250 of 300 komen. Maar goed, uiteindelijk hadden we 380 inschrijvingen. Nou, een aantal zijn niet gekomen. Maar er zijn ook een aantal mensen spontaan gekomen. Dus we zijn ergens rond die 380 gekomen. En ja, het leuke was dat er zoveel mensen waren. Omdat ik bij een aantal mensen hoorde dat ze bij de vorige reunie toch wel een aantal oude bekenden misten.
1: Oh ja.
0: En daarvan hadden we gezegd van hey, dat gaat ons niet weer gebeuren. Dus we hebben er keihard aan getrokken om zoveel mogelijk uit alle jaren en uit alle lichtingen te krijgen. Ja. Nou, dat is echt heel goed gelukt. Want iedereen zei van hey, ik heb zo ontzettend veel oude bekenden gesproken. Dus de reacties waren echt heel erg positief.
1: Ja, mensen waren ook echt ook wel gekomen met de hoop van dat er meerdere oud-bekenden kwamen dan bij de vorige reunie, zeg maar. Dat ze nu wel die mensen dan konden spreken en de herinneringen weer konden ophalen.
0: Ja, zeker weten. Want iedereen die naar huis ging, die zei van hey, ik heb die en die en die gesproken. Nou, die hadden elkaar misschien jaren niet gesproken. Je zag het ook dat her en der op de atletiekbaan groepjes stonden die van hun lichting van destijds die foto's stonden te maken.
1: Ja.
0: Dus ja, je

0: zag dat dat helemaal leefde.
1: En hebben ze dan ook nog een trainingspak aangetrokken om toch nog even een rondje op de baan te doen? Of dat dan weer niet?
0: Ja, de reunie werd gecombineerd met een wedstrijd.
1: Okay.
0: Dus de mensen die dachten dat ze nog iets konden of wilden, mochten dat doen.
1: Ja, het lichaam soms zit op een gegeven moment niet meer mee natuurlijk, hè? Zo is het ook.
0: Nou, sommige onderdelen zijn echt wel lastig als je wat ouder bent om te doen. Maar we hadden een mini-meerkamp gemaakt. Dus uit sprint 800 meter, verspringen, kogelstoten. Nou, dat deden een aantal mensen mee met alle vier de onderdelen. Maar je kon ook individueel meedoen. Nou, je zag dat veel mensen toch met kogelstoten meededen. Omdat dat relatief wat minder belastend is voor de spieren.
1: Ja.
0: Maar dat was heel leuk, die wedstrijd. Ja, mensen die in het verleden tegen elkaar aan het strijden waren, die waren nu weer aan het strijden tegen elkaar.
1: Dus eigenlijk de oude rivaliteit, die zit er altijd nog steeds in. Ondanks dat ze al jaren gestopt zijn.
0: Ja, zeker weten. Ik sprak één oud-lid en die... Die zei van, nee, ik was altijd aan het strijden tegen een andere dame. En dan moest ik het vaak afleggen. En nu won ik. Dus ze zat met de trotse de medaille te laten zien. Dus dat was eigenlijk heel grappig.
1: Ja, mooi weerzien. En ook een bijzonder moment natuurlijk dan ook. Hè? Omdat je dan ook leden tegenkomt waar je al jaren niks meer van hebt gehoord. Of waar het contact van is verloren. En uiteindelijk kom je elkaar weer tegen op zo'n reunie. En dan heb je een mooie avond met elkaar. Hoe staat de vereniging er eigenlijk dan anno 2026 voor? Want gaan jullie die 100 jaar makkelijk halen, denk je?
0: Ja, dat gaan we zeker halen. De vereniging leeft ontzettend. Je ziet

0: levenheid er vanaf natuurlijk. Want dan, ja, dan kom je op de leeftijd dat je zegt van nou, ik heb eigenlijk alles al bereikt. Wat ik bereikt had, ja, wat ik kon bereiken. En dan, ja, dan komen er andere ideeën en uitdagingen. En daar bieden die nieuwe zaken zeker een invulling voor.
1: Dus wat dat betreft een mooi toekomstperspectief voor de vereniging, waarmee de 100 jaar zeker gehaald gaat worden. Ja, dit jaar dus eigenlijk het feestjaar, 90 jaar. Gaat er dit feestjaar nog iets verder gebeuren aan festiviteiten? Want ja, je bent natuurlijk lid van de feestcommissie, dus als het goed is heb je wel een programmaatje in je hoofd.
0: Ja, ik weet niet precies wat er allemaal wat er

0: Russell, Emma Heesers en Liefdesverdriet. In de ochtendshow van Studio Alphen in Kagebrazem. Ja, ik zei het, we gaan waar of niet waar spelen. Ik moest ook even met Dick bellen. Dus vandaar dat we dat even hebben opgeschoven. Het nieuws gaf ook een heel klein stukje op. Want ik wil je wel de opdrachten geven in waar of niet waar. Is namelijk het spel wat we iedere dag rond 7:15 spelen. Thijs van der Dussen, vriend van de show, heeft weer 3 stellingen verzameld. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Het doe ik altijd hier in de studio, want ik weet de opdrachten ook niet. Ik laat me ook altijd verrassen, juist om het spel mee te kunnen spelen. Maar jij kan dat ook doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weet ik namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En laten we ze even doornemen. Thijs, ik zeg een hele goede morgen. En ja, kom maar door met stelling nummer 1.
1: Stelling nummer 1, en we gaan het eens even lokaal opzoeken vandaag. De Kagerplassen in Kagerbrazem zijn volledig natuurlijk ontstaan zonder menselijke invloed.

0: kunnen geven. Ja, is het hoogste gebouw in Alphen aan de Rijn meer dan 100 meter? Dat is vrij hoog. Ja, ik denk dat als ik de telecomtoren bij de haven, als hij die meetelt, ja, zeg ik daar toch waar op. Ik moet trouwens ook nog antwoord geven op stelling nummer 2. Nou, zeg maar waar. Ja, ik weet het niet hoor, Matthijs. Af en toe dan neemt hij me een beetje in de maling. En jou daarin ook. Maar ik denk dat de juiste antwoordvolgorde moet zijn vandaag. Niet waar, waar en waar. Nou, trouwens. Ja, je moet nooit twijfelen. Ik zeg toch waar, niet waar, waar. Ja, nee, ik ga het toch veranderen, sorry. Ja. Waar, niet waar, waar. Dat is de antwoordvolgorde die ik ga geven. Welke volgorde geef jij? Studie af.
1: Nee, we gaan het eens even lokaal opzoeken vandaag. De Kagerplassen in Kagerbrasem zijn volledig natuurlijk ontstaan zonder menselijke invloed. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Stelling nummer 1.
1: Stelling nummer 2. Water zet zich altijd uit als het warmer wordt. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar?
1: En stelling nummer 3. Het hoogste gebouw in Alphen aan den Rijn is hoger dan 100 meter. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Studio11.nl, /WhatsApp. Geef het antwoord door. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter. Waar of niet waar? En als je de juiste antwoordvolgorde hebt ingestuurd, dan maak je zomaar kans op de titel Dagwinnaar voor deze vrijdag 8 mei 2026. Zometeen na het nieuws van 8 uur ben ik bij je terug. En dan heb ik onder andere Thijs van der Dussen die de antwoorden gaat geven. En we gaan even bellen om vooruit te blikken op iets wat er dit weekend staat te gebeuren. Wat het is, blijf luisteren tot 10 uur, de ochtendshow.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:04. De Ochtendshow op Studio van Kagerbrasem. Een tijd voor wat nieuws. Jennifer van de NOS.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Tijdkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
12: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
11: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Verwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
13: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
11: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, Jennifer, dank je wel. Ja, die Sir Attenborough, hoe heet die man? Kan zijn naam nooit onthouden, ze hebben het net gezegd. Maar...

0: op z'n 100ste, hè? 100 jaar is hij geworden vandaag. En nog steeds spreekt hij af en toe van die natuurdokus in. Het is echt te bizar voor woorden. Wat een stem. Wat een held. Gefeliciteerd, sir. Want wat zeg je dan? Gefeliciteerd zeg ik ook tegen jou, want ja, er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker door, dus dat is altijd lekker. Wat minder lekker is, is de vertraging die je oploopt bij Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Want tussen Sloterdijk en Schiphol Airport rijden er minder sprinters. Komt door een defectspoor, vertraging en dus minder sprinters. Duurt allemaal, ja, het is inmiddels bijgesteld. Tot naar verwachting, vannacht 1 uur 's nachts. Ja, het gaat de hele dag nog wel even duren. Dus gebruik de reisplanner van de NS om jouw reis te checken. En daarmee eventueel om te rijden of jouw route te checken.
1: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: iets reuze belangrijks te doen vandaag.
1: Wat dan?
0: Als ik je dat zeg, dan bederf ik de rest van het verhaal, nietwaar?

0: The Water Boys and the Hole of the Moon. En de maan is op dit moment niet te zien, de zon trouwens ook niet. Het begint een beetje stapelwolken vandaag, maar uiteindelijk dan moet de zon doorbreken. En wordt het maximaal een graadje of 19, misschien zelfs wel 20.
1: What music is that I hear?
2: Something to try and make you feel at home.
0: En ook dit weekend schijnt het goed weer te worden. Goed begin van het weekend zou je bijna zeggen. Nou, nog niet helemaal, want het is vrijdag 8 mei vandaag. Welkom bij de ochtendshow. 7:15. Zometeen dan gaan we even bellen om vooruit te blikken op iets wat er dit weekend staat te gebeuren. Iets anders wat er gebeurd is de stellingen die Thijs van der Dussen ons heeft gegeven. Vriend van de show. 3 stellingen waar we op kunnen antwoorden met waar of niet waar. En ja, die antwoorden moeten we nog even doornemen, want... Moet wel een dagwinnaar uitroepen vandaag. Ja, ik twijfel toch een beetje over de antwoorden die ik heb gegeven. Ik heb het ook veranderd. Moet je nooit doen. Een tip voor alle leerlingen die vandaag aan de centrale eindexamens gaan beginnen. Verander nooit je antwoord, want de eerste gedachte is vaak goed. Of ik daarmee een fout heb begaan. We gaan het horen. Thijs van der Dussen, stelling nummer 1. Laten we even de antwoorden doornemen. Kom maar door.
3: Stelling nummer 1, en we gaan het eens even lokaal opzoeken vandaag. De Kagerplassen in Kagerbrazem zijn volledig natuurlijk ontstaan zonder menselijke invloed. Waar of niet waar?
0: Ja, er zit altijd wel een klein beetje menselijk invloed bij. Want ja, de mensen moeten wel de kaders maken en dat soort zaken, maar toch. Ik zei in eerste instantie niet waar, uiteindelijk zei ik waar. Maar ja, is het waar of niet waar, Thijs? Roep het maar.
3: Dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En stelling nummer 1 is niet waar. Nee, de Kagerplassen zijn deels ontstaan.

0: aan door turfwinning, oftewel veenafgraving.
1: Ja.
0: En dus niet zonder menselijk invloed.
2: Nee, ja, dat hebben de mensen toch veroorzaakt in zover. Ja, had ik maar bij het eerste antwoord gebleven, heb ik niet gedaan. Het tweede antwoord, ja, die heb ik ook veranderd. Ga ik ook weer over twijfelen. Gaat over de volgende stelling.
0: Stelling nummer 2. Water zet zich altijd uit als het warmer wordt. Waar of niet waar?
2: Ja, door het veranderen van mijn eerste antwoord heb ik ook het tweede antwoord veranderd. Die heb ik veranderd naar niet waar. Ja, ik hou mijn hart vast, Thijs.
0: Stelling nummer 2 is niet waar. Nee, tussen 0 en 4 graden gedraagt water zich juist anders en wordt het juist dichter als dat het uitzet.
2: Ah ja, oké. Nou, hier heb ik dan geluk bij. Dat ik hem toch heb veranderd, want daarmee heb ik het eerste puntje binnen voor vandaag. Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden die jij hebt gegeven, maar laten we eerst nog even luisteren naar stelling nummer 3 en ook het antwoord daarop.
0: En stelling nummer 3, het hoogste gebouw in Alphen aan den Rijn is hoger dan 100 meter. Waar of niet waar?
2: Waar of niet waar, dat is de vraag. Ja, als hij het hoogste gebouw, oftewel de telecomtoren meetelt, en dan het puntje ook, ja, die is wel meer dan 100 meter, lijkt mij. Klopt dat ook, Thijs, of heb ik het hier ook niet bij het juiste eind?
0: En stelling nummer 3 is niet waar.
2: Ah.
0: Nee, jullie zullen wel gelijk hebben gedacht aan de zendmast van Alphen aan den Rijn.
2: Ja,
0: die is maar 40 meter hoog.
2: Oh.
0: En de gebouwen rond Alphen aan den Rijn zijn relatief laag. En er zijn namelijk geen

Nou ja, als je naar een verjaardag moet dit weekend, dan kun je heel trots zeggen, ik was de dagwinnaar in Waar of Niet Waar. Aanstaande maandag rond 19:15 spelen we uiteraard weer Waar of Niet Waar. Wil je meespelen? Zet hem alvast klaar in je favoriete, de app studio11.nl/WhatsApp. En wellicht kan ik jou maandag dan feliciteren als dagwinnaar. Maar vandaag is dat dus Hans. Gefeliciteerd, man. Ja, zometeen gaan we vooruitblikken op iets wat er dit weekend staat te gebeuren. Na de muziek van Dua Lipa.

0: Ja, toch enige discussie over waar of niet waar. De stelling over wat is het hoogste gebouw in Alphen aan de Rijn en is die daarmee meer dan 100 meter hoog? Dat zou niet waar moeten zijn. Maar de betonnen toren zonder mast, die is 100 meter. En de hoogte van de zendmast is 40 meter. En ik heb het idee dat Thijs de zendmast heeft gerekend. En niet het gebouw zelf, zeg maar. Ja, uiteindelijk in totaal is hij 135 tot 140 meter hoog. Dus had het antwoord dan moeten zijn waar. Maar goed, we gaan het zo meteen even uitzoeken. Eerst even heel wat anders. Want ik wil even vooruitblikken op hetgeen wat er op het programma staat aankomend weekend. Het einde van de voetbalcompetitie in het jaargang 2025-2026. Die nadert namelijk dit weekend. Staat ondanks dat er nog maar een paar speelronden te gaan zijn. Misschien wel de wedstrijd van het jaar op programma. Alstaan Roak en EMM 21 ligt in ieder geval wel. Zondag dan staat deze burenruzie op het programma. 3 uur op het terrein van Roak. En de trainer van Roak heb ik aan de telefoon. Bart Jansen. Bart, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, EMM is in feite uitgespeeld. Staat op de tweede plaats. Maar kan niet echt meer stijgen of zakken. Voor Roak is dat natuurlijk wel heel wat anders. Want deze wedstrijd is zo belangrijk in strijd...

0: seizoen verloopt natuurlijk niet helemaal zoals gewild. Hè? Heeft dat dan te maken met de overstap van de zondag naar de zaterdag? Of moet Rovac gewoon zijn meerdere erkennen in de tegenstanders die misschien dan wel net even wat beter zijn?
1: Nou, die vraag krijg ik natuurlijk best wel vaak. En ik moet zeggen, nou, net als vorig jaar speelden we dan nog op zondag en zaten we een beetje in de... In de Zaanstreek, die kant zeg maar, zaten we ingedeeld. Ik moet zeggen, die top 4, 5 clubs daar waren ook gewoon prima. Voor mijn gevoel was de onderkant iets minder sterk. En wat je nu gewoon ziet aan de onderkant, even los van Aarlanderveen, kan iedereen van elkaar winnen. En juist daar hebben wij het laten liggen, eigenlijk tegen de directe concurrenten. Daar hebben we gewoon veel te weinig punten gepakt. En tegen die bovenste ploegen doen we het over het algemeen, en zeker thuis doen we het wel goed. Alleen de directe concurrenten, daar hebben we gewoon echt veel te weinig punten gepakt. Dus voor mijn gevoel is het dat op zaterdag wel wat sterker.
0: Wel wat sterker, maar zijn dat dan wat meer stuggere tegenstanders, waardoor het voetballen lastiger wordt? Of is de tactiek gewoon net even moeilijk te bespelen ten opzichte van de tegenstanders?
1: Nou, ik denk gewoon kwalitatief wat betere ploegen aan de onderkant.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant maakt dat het natuurlijk wel weer uitdagend om die competitie te spelen. Ja, voor jullie loopt het dan net even niet zoals gewild. EMM, de huidige nummer 2, is komende zondag dan.

0: tegen Aarlanderveen speelt. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk punten pakken de laatste drie wedstrijden. En hopen dat de rest wat laat liggen.
1: Wie leeft altijd. Het maakt niet uit op welke plek jullie staan of in welke competitie jullie spelen. Als jullie tegen EMM moeten spelen, dan is het altijd feest. Merk je wel dat het nu even net wat meer leeft omdat de spanning ook wat hoger is? Of maakt dat eigenlijk nooit uit?
0: Nou, ik denk dat dat op zich misschien niet zoveel uitmaakt. Want dit is een wedstrijd, toen bekend werd dat we bij elkaar in de competitie zaten. Het eerste waar iedereen bij Roark naar kijkt is, oké, wanneer spelen we tegen EMM? En dan voornamelijk, wanneer spelen we tegen EMM thuis?
1: Ja.
0: En ja, deze wedstrijd leeft al voordat we in de problemen kwamen voor degradatie.
1: Had je hem dan liever eerder dit seizoen gehad? Of vind je eigenlijk het moment van nu wel prima zo aan het einde van het seizoen?
0: Nou, ik denk dat als je kijkt zondag, de weersverwachtingen zijn goed. Ik stel in principe deze wedstrijd liever nu dan dat je hem in januari of zo speelt. Dat het ijskoud is en regent en weet ik wat. Ik denk dat gewoon ook voor de publieke belangstelling dat het tijdstip wat dat betreft prima is.
1: Ja, precies. Ja, als je midden in de regenperiode zit of inderdaad in de winterperiode met de ijskou en dat soort zaken. Ja, dan komt er ook wat minder publiek natuurlijk langs. Hoewel, het leeft wel altijd, maar toch. Je hebt liever dat lekkere weer. Merk je wel dat nu al wat sfeeracties worden opgezet en dat het ook een beetje wordt gedragen door de spelers? Of dat in ieder geval het publiek de spelers dragen, waardoor je toch wat meer strijd kan geven aanstaande zondag?
0: Ja, je merkt wel gewoon iedereen binnen de club, dus spelers, staf, publiek, iedereen is hier wel gewoon mee bezig. En er zijn inderdaad wel wat dingetjes geregeld. Het is natuurlijk moederdag zondag.
1: Ja, ook.
0: Dus
1: ja.
0: De spelers van beide clubs lopen met hun moeder het veld op.
1: Oh, wat

0: Mem, maar ja. Ik denk dat EMM in principe niet onderdoet voor Olympia.
1: Nee, maar je gaat niet per se je strijdplan veranderen ten opzichte van de andere wedstrijden. Of dat wel? Je pas je wel aan.
0: Kijk, het strijdplan is tegen elke tegenstander misschien net wel iets anders. Omdat je ook kijkt, van, ja, waar liggen de mogelijkheden voor ons? En ja, dat is per team natuurlijk verschillend.
1: Ja. Dus zondag dan gaan we het zien. 3:00 PM dan begint het. Op het terrein van Roak dus. Je bent al geen Octopus Paul. Jij bent Bart Jansen. Maar ja, toch, als je een uitslag zou moeten voorspellen, waar zou je dan voor gaan?
0: Ik ga voor de 2-1.
1: Die als eerste noemt wordt de 2-1. Ja, dat is ook wel spannend, hè? En dan hopelijk eigenlijk in de... Ja, ik hoop niet voor jou hard hoor, Bart, maar in de laatste minuut net die 2-1 binnenknikken, hoe lekker is dat?
0: Dat zou heerlijk zijn, maar als het aan het begin van de wedstrijd gebeurt, dan teken ik er ook voor.
1: Ja, precies. Dat is toch beter voor je hart, moet je zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Tot slot, laatste vraag. Ga jij ook met jouw moeder het veld op? Of het ligt natuurlijk aan of de moeder nog leeft en dat soort dingen. Daar moet je ook wel rekening mee houden, maar...
0: Ja, mijn moeder die leeft nog,
1: gelukkig.
0: Maar die is er helaas niet bij zondag.
1: Nee. Neem je dan de vrouw mee? Want ja, dat kan natuurlijk ook moeder misschien.
0: De vrouw is er wel en mijn dochter ook. Dus we hebben zondag moederdag lunch. Daar zijn wij aanwezig.
1: Ja, precies. Maar je gaat niet met het veld op lopen.
0: Nee.
1: Het zou wel grappig zijn natuurlijk. Maar ja, je moet uiteindelijk ook aan de kant staan. Je staat niet in het rijtje met de spelers zover.
0: Nee, dat klopt.
1: Hoe dan ook. Ik wens je een hele mooie wedstrijd toe, Bart. En de rest natuurlijk van Roak. Maar ook EMM 21. Zondag op moederdag dus. Om 3:00 PM de derby Roak tegen EMM 21. Ja, en wat dat betreft. Ondanks dat ik het EMM ook gun hoor. Maar ik hoop echt wel een mooi resultaat voor jullie. Zodat in ieder geval de spanning nog even blijft hangen. In die laatste wedstrijden van de competitie.
0: We gaan er alles aan doen.
1: Goed zo. Bart Jansen, dank je wel. En een hele mooie dag vandaag.
0: Ja, dank je wel. Jij ook.

0: Heart of Naft the Star.
1: Kevin, Roxy Dekker en jij hebt mij. Je hoorde hem net hier in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem. Zometeen gaan we een ander spel spelen. We gaan namelijk je muziekkennis testen in de ochtendshow. Zometeen dan draai ik een fragment van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest te benoemen van die plaat. En de vraag is...

0: zet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Yes, Jennifer, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker door op de wegen in de regio. Dan kijken we ook nog even naar het spoor.

Officieel worden er twee artiesten genoemd. Mocht er een van de twee weten. En je stuurt dat door via studio11.nl/WhatsApp. Je hebt de titel ook goed. En ook nog antwoord gegeven of dat hij de voor of de na is uitgebracht. Oftewel voor of na het jaar 1976. En ook dat antwoord is goed. Dan reken ik hem goed. Heb je allebei de artiesten? Ja, dan ben je echt de held van de dag. Krijg je niet alleen maar de titel dagwinnaar, maar ook de held van de dag. Wie is die artiest? Of wie zijn die artiesten? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 1976 uitgebracht? Dat antwoord wil ik van je hebben via studio11.nl/WhatsApp. Ik ga hem nog één keertje aan je laten horen. Het is echt wel zo'n plaat dat je denkt, ja. Het weekend is begonnen, gezelligheid. Nou, het weekend is nog niet begonnen hoor. We zijn pas net begonnen aan de laatste werkdag van de week. Maar toch, dit is de opdracht.

heel benieuwd naar het antwoord wat je gaat geven via de app studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 1976. En heb je het goed? Nogmaals, studio11.nl/WhatsApp. Geef je antwoord door en zometeen gaan we eens even kijken wie wij mogen uitroepen tot dagwinnaar van vrijdag 8 mei 2026 in de voor of de na.

relatiebreuk. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Ook familieruzies komen wel eens voor. Wat een verjaardag volledig kan verpesten. Mocht je dit weekend je verjaardag gaan vieren. Laat het gewoon niet verpesten. Wat er ook gebeurt. Het is jouw verjaardag. Het is jouw dag. Dus je gaat er een hele mooie dag van kunnen maken. Ondanks dat het niet altijd even gaat zoals je wil. Maar uiteindelijk ben jij degene die de slingers moet ophangen. Moolah Jones en Birthday Makeup in de ochtendshow dus. Ja, dan dat andere, namelijk het antwoord op de voor of de na. Zojuist heb ik een fragment gedraaid van een liedje. Aan jou de vraag om titel en artiest door te geven via de app. studio11.nl/WhatsApp. En ook antwoord op de vraag of dat hij voor of na het jaar 1976 is uitgebracht. Heb je het net gemist? Ah, nog één keer dat fragment dan, want dit is de opdracht voor vandaag.

Via de app studio11.nl/WhatsApp zijn er heel wat antwoorden binnengekomen. Ja, Ben doet ook weer mee vandaag. Zegt, ja, ik denk jaren 80, 84 ongeveer. Titel, The Only One, artiest, ja, weet ik niet. Shalamar? Nee, dat klopt denk ik niet. Ook geen Sister Sledge, ja. Richie Family misschien? Nou ja, het is wel een groep. En het is wel een beetje die hoek waar je het in zoekt natuurlijk. Een beetje die R&B Zero's zijn uitgebracht. Maar is het jaren 80 geweest? Of toch een ander decennia? Annette die doet ook mee vandaag via de app studio11.nl/WhatsApp. Stuurt zij in. Ja, dit is The Only One. I wanna be the only one. Stuurt ze daarna. En ze zegt, ja, artiest, daar ga ik niet opkomen. Maar dit was wel een plaat die ik veel heb gehoord op de radio. En dat was voornamelijk in de jaren 90 het geval. Oké. Okay. Ja, Nettie is eigenlijk een beetje hetzelfde als Ben. Die denkt via de app. Vind ik altijd leuk. Als je eigenlijk jouw gedachten doorstuurt via de app. Mij meeneemt in, ja, in die gedachten. Dan, ik ben altijd wel benieuwd hoe zo'n antwoord dan ontstaat. Of waar het vandaan komt, zeg maar. Net als gisteren. Volgens mij was het Lars. Ja, Lars was het. Die vertelde dat stond in zijn leven. Omdat hij daar herinneringen aan had. Vanwege vakanties in de bergen met zijn vader. Blue Oyster Cult en Fear the Reaper waren we naar op zoek. Vandaag niet. Vandaag is het een andere plaat. Dionne die zegt in de app, studio11.nl/WhatsApp. Ja, dit was I Wanna Be The Only One van Eternal. Ja, die andere artiest die weet ik niet. Maar na het jaar 1976, want komt uit de jaren 90. Zij is wat dat betreft met Annette eens, wat de herinneringen ook. Want ook Annette die zegt, ja, jaren 90 dus. Oké. Okay. Ik ga het antwoord even invullen. I Wanna Be The Only One. Van Eternal. Na het jaar, daarna dus, 1976. De computer is ja, het een en ander aan het berekenen. Die heeft mijn antwoorden die ik heb ingevuld vanuit het antwoord van Dionne gecheckt. En ik krijg zo langzamerhand een berekening te zien. Ik zie ook een wachtwolkje. En ja, daar is hij. Het groene scherm verschijnt. En daarmee betekent het dat het antwoord van Dionne hartstikke goed is. Ja, Ben die heeft in zoverre ook gelijk dat hij het een beetje is gaan zoeken in de R&B groepen van, ja, onder andere zussen. Ik bedoel, hij noemde al Sister Sledge, ja, de Richie Family. Ook familie van elkaar natuurlijk. Dit was ook een, ja, ook een

0: familiegroep, want de zussen Easter en Verne Bennett en Caleb Bryan die deden eraan mee. En de gospelzanger, en dat was die andere artiest, B.B. Winans, die maakte I Wanna Be The Only One. Komt inderdaad uit de jaren 90 en zelfs eind jaren 90, want hij komt uit het jaar 1997. Verscheen op het derde album, Before The Rain, werd een grote hit met zelfs internationale erkenning. En als we dan nog meer informatie moeten geven over deze plaat. Nou ja, het genre R&B, ik vertelde het al, maar ook pop en soul, daar is het in te vinden. Maar dat betekent, Dionne, dat je het dus hartstikke goed hebt. Dat jij de persoon bent die het juiste antwoord heeft gegeven. En daarmee uitgeroepen wordt tot dag winnaar van vrijdag 8 mei 2026. En bij deze dus, dag winnaar en van harte gefeliciteerd. Lekker bezig. Ik hoop dat je ook goed bezig gaat vandaag, mocht je eindexamens moeten gaan doen. Vandaag de eerste officiële centrale eindexamens op de middelbare school. Dan moet ik even kijken, volgens mij 4 VMBO, 5 HAVO en 6 VWO. Die gaan vandaag de eerste examens beginnen. Dus mocht je nu op het vooruur, nou ja, het is 9:03. Ik denk dat als je om 9:00 een examen hebt, dat je zeker niet zit te luisteren. Omdat je nu echt met alle stress in de schoolbanken zit. Aan de andere kant, stress hoef je niet te hebben. Want klachtenlijn Lax heeft inmiddels ook naast de klachtenlijn een stresslijn ingeschakeld. Dus mocht je er een beetje stress van ervaren, dan kun je die altijd bellen voor tips en tricks. En om je gerust te stellen. Maar bij deze, 9:03. Ik wens je van harte veel succes. Ja, maak er wat van, zou Thijs van der Dussen zeggen. Maar goed, Dion heeft er ook wat van gemaakt. Dus I Wanna Be The Only One van Eternal. Het jaar 1997 is het jaartal wat we maandag gaan hanteren in de voor of de na. We gaan de maandag weer spelen. Rond 9:15 is dat. In de ochtendshow van Studio 11 in Kagebrazem. Ik hoop dat jij ook mee wil spelen via de app studio11.nl. /WhatsApp. Nou, tot zover. Ik ben ook warmer gaan krijgen. Wel op onze gast vandaag in de ochtendshow. Want vandaag is het behalve een normale vrijdag, werkdag of de eerste centrale eindexamendag, ook de dag dat er nieuwe muziek wordt uitgebracht. Oftewel New Music Friday. Zometeen in de ochtendshow. Dan ontvang ik een artiest uit de regio die nieuwe muziek heeft uitgebracht om 12:00 vannacht. En zometeen ga je dat ook horen in de ochtendshow. Oftewel, toch wel de debuut. Het debuut van die single, zeg maar. Ja. Ik kan het niet beter beschrijven dan dit eigenlijk. Nou, zometeen kan ik het wel beter, als hij er is. Zometeen, in de ochtendshow.
1: De ochtendshow.
0: Dat zeg ik.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen.
7: Een hele goede morgen, 9:02. De ochtendshow op vrijdag 8 mei. Studio van Kagebrazen, waar je naar luistert. En ook naar Jennifer. Goedemorgen.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
9: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
8: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party.

0: dagen. Ja. Vroege dagen, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat heel veel artiesten misschien gewend zijn om wat later op de dag wat dingen te doen. Maar de dag begon eigenlijk in Ahoy al rond 7 uur voor ons. Dus dat was voor mij best wel vroeg bedje uit en gas erop.
1: En dan had je zo'n 2 optredens op een dag of zo, toch?
0: Ja, 2 optredens op een dag. Ja, we deden, moet ik even goed zeggen, totaal 5 shows. Dus het was, het was best pittig.
1: Best pittig. Je bent er goed uitgekomen, want je zit hier weer.
0: Ja.
1: Niet alleen maar omdat je dat hebt beleefd, maar ook omdat je ondertussen heel hard hebt gewerkt aan nieuwe muziek.
0: Ja,
1: vandaag is het New Music Friday, vrijdag 8 mei 2026. Voor jou gaat dat de boek in, de geschiedenisboek in eigenlijk, omdat je een nieuwe single hebt uitgebracht, hè?
0: Klopt, ja. Vandaag is mijn nieuwe liedje uitgekomen, inderdaad.
1: Je zat net achter, dus natuurlijk wel een beetje kijken hoe het allemaal loopt, hè, die single. 12 uur is hij gereleased vannacht.
0: 12 uur is hij gereleased vannacht, inderdaad.
1: Hoe zijn tot nu toe alle reacties? Want je zit natuurlijk daar wel een beetje op te wachten. Jouw kindje gaat de wereld in natuurlijk.
0: Ja, dat is het. Hè.
1: Jouw hele team. Of lag hij al ergens op de plank vast?
0: Dat is best een leuk verhaal. Ja, hij lag al op de plank voordat we de Ahoy shows gingen doen. Maar het allerleukste, denk ik, aan deze plaat, en dat heb ik zelf nog nooit ervaren, is ik, zoals de meeste mensen weten, werk ik met een heel gaaf team. En we hebben deze demo gemaakt met Karel. Karel J. Schepers, een fantastische schrijver. En met Noah, een goede vriend van mij. We hebben hem eigenlijk een beetje op de plank laten liggen. En we dachten van, we kijken even hoe het gaat lopen. En dan zien we het eigenlijk allemaal wel. En toen kwam Billy Dans met het geweldige idee. Die belde me op. Hij zei, Leef, hier moeten we gewoon wat van maken. Dit kan gewoon wat worden. En toen hebben we samen facetimend aan de telefoon hebben we het hele nummer geschreven. Tot op de puntjes van de i goed gemaakt. En dat is dit product geworden, ja.
1: Ja, dus de geweldige Billy Dans, die echt wel heel met heel veel Nederlandse producten zich tegenaan bemoeit. Die heeft zich dus ook tegen deze plaat aan bemoeid.
0: Ja. Klopt. Ik werk veel met Billy. Billy is ook echt een goede vriend van me geworden. Eigenlijk van dat we muziek maakten tot vandaag dat we gewoon goed met elkaar omgaan. En dat het gewoon gezellig is en we bellen elkaar. En soms komen we dan op gekke ideeën. En hij kwam nu met het gekke idee van, weet je, Leef, we moeten gewoon er een plaat van maken. En laten we dat gewoon nu doen. Dus,
1: wat maakt het dan dat je niet denkt van, ik ga hem meteen uitbrengen?
0: Ja, het is soms ook even laten bezinken. Ik denk dat het ook soms zo is. Om even te kijken van, oké, zijn we er tevreden over? Wat kunnen we daar uiteindelijk uithalen? En ik denk dat we wel allemaal het gevoel hebben bij een demo van, nou ja, dit kan wel wat worden. Dus we hadden wel dat gevoel bij de eerste demo van, ja, dit is wel een hele toffe plaat. Deze moeten we sowieso gereserveerd houden voor een nieuwe single. En eigenlijk hebben we dat even laten wachten tot het juiste moment. En toen kwam dat moment en toen hebben we gewoon afgeschreven en nu uitgebracht.
1: En daar was hij ineens. Het liedje gaat ook over de liefde, hè? Over het ontmoeten ook van nieuwe liefde.
0: Klopt.
1: En we hadden het vorige keer ook over de liefde. Zij bij mij, gekscherend zeiden we al, die is echt speciaal geschreven voor je vriendin.
0: Ja.
1: Nu zie ik in de videoclip iemand heel anders dan jouw vriendin, zeg maar. Ja, voor de mensen die jou niet kennen, is dat toch ineens een heel gek verhaal.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dat is een hele goede vriendin van mij. Die ken ik al heel erg lang. En ik heb heel erg goed met

0: Ik ben ook echt blij mee dat het zo is geworden. En ik hoop dat dit jasje gewoon van mij mag blijven. Dus daar gaan we erover.
1: daar gaan we voor, inderdaad. Ik ga je beloven volgende week in de ochtendshow. Want ik heb nog een half uurtje te gaan natuurlijk. We hebben hem net gedraaid op de radio. Volgende week gaan we gewoon elke dag draaien.
0: Top, dat vind ik geweldig. Ja, ja, heel erg man. Heel erg bedankt.
1: Het grappige is wel trouwens. Jij bent natuurlijk wat dat betreft een talent. Maar er is nog iemand meegekomen met jou. Naast jouw vriendin Raylina is hier ook iemand anders meegekomen. Wie is dit?
0: Ja, dit is het nieuwe drumtalent. En mijn supergrote vriend, dat is Jace. En die zit nu ook achter de microfoon. Jace?
2: Ja.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij kan drummen?
2: Ja.
1: Wauw. Ga jij zo meteen dan ook de platen van Leven in drummen? Als je op een gegeven moment wat beter bent geworden?
2: Ja.
1: Of ben je nu al zo goed dat we je zo meteen in de volgende track al gaan horen?
2: Ik moet nog werken.
0: Ja, moet je nog even oefenen?
2: Ja.
0: Oefenen?
2: Ja.
0: Maar dat komt wel, hè?
2: Ja.
0: Daarom.
1: Ik wou zeggen, Leef, die kent en heel veel goede mensen in de muziekindustrie die jou daar best wel bij kunnen helpen. En anders dan kan Leef. Kan jij een beetje drummen eigenlijk, Leef?
2: Oh,
0: ik kan eigenlijk bijna helemaal niks voor instrumenten. Eigenlijk is het erg, hè?
1: Nou ja, nee, want ik kan dat ook niet, hoor.
0: Nee, ik heb eigenlijk alleen mijn stem en daar moet ik het mee doen. En dat is soms ook wel niet te genieten.
1: Nou ja, ook dat heb ik niet. Dus wat dat betreft heb je al veel meer dan
0: heb
1: ik.
0: Heb je nog een beetje een voorsprong.
1: Nou, als ik moet gaan drummen, dan gaat het echt wel mis.
0: Ja.
1: Jij gaat dus. Wil je ook drummer worden later?
2: Ja.
1: Ja? En ja. Net zo goed als Leef worden, maar dan niet qua zanger, maar dan qua drummer?
2: Ja.
0: Ja, hè?
1: Kijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: We moeten hem in de gaten houden, hoor.
1: Nou ja, maar hoe oud ben jij?
2: 8.
1: 8 jaar?
0: En hij gaat als een spier.
1: Nou,
0: als een spier.
2: Ja.
1: Als jij zo meteen 10 jaar bent, dan weten we genoeg, hoor.
2: Ja.
1: Dan kom jij hier in de ochtendshow om te vertellen over jouw muziek die je hebt uitgebracht.
2: Ja.
0: Dan zeg je, laat Leef maar thuis, hè? Dan kom ik zelf wel.
1: En dan neemt hij weer nieuwe talent mee.
0: En dan neemt hij weer nieuwe talent mee. Zo noemen we dat gewoon.
2: Maar, ja.
1: Maar hoe ken je hem dan? Is dat het broertje van Raylina dan?
0: Het broertje van Raylina.
1: Ja, oké. Okay,
2: ja.
0: En daarom vind ik het ook heel erg leuk dat hij zo gaaf vindt om te drummen.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het, muziek zit in mijn hart. En ik hoop dat het bij hem natuurlijk ook zo gaat komen. Maar dat zit voor nu wel goed, hè, Jace? Ja, zeker.
1: Ja, wat dat betreft heeft hij alle support. Ja, het zit dan niet in de bloedgroep, wel in de familieband, maar niet in de bloedgroep.
0: Nee,
1: maar zeg maar, talent of talent aanmoedigen, dat kan je echt wel overbrengen. En dat merk ik nu al. Het enthousiasme zit echt wel goed in.
0: Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt geweldig. Dus je hebt straks drumles, hè? Ze gaan straks naar je drumles.
1: Oké, dan moet je ook nog. Dan moet je zo meteen dan gaan. Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Dat is een drukke dag vandaag, hè?
0: Ja.
1: Maar wel een leuke dag op die manier.
2: Ja.
0: Even bij de radio, even drummen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Supergezellig.
1: Maar misschien een ideetje, hoor, maar dat moet je zelf maar kijken. Maar ik weet wel dat Giel Ottink,
0: ja?
1: Dat hij natuurlijk met zijn zoontje een liedje heeft gemaakt.
0: Klopt.
1: Ja, het is dan niet je zoontje, het is dan eigenlijk je zwager.
0: Zwager, ja. Inderdaad. Ja.
1: Maar hoe klein die ook is.
0: Ja, nog. Ja, nog, hè. Ja, nog.
1: Ja, dat wordt een grote jongen.
0: Ja, dus ik kan straks gewoon met hem een plaatje doen, hè, Jace?
2: Ja.
0: Dan moeten we samen gewoon een cover op gaan nemen. Of een nieuw liedje maken.
2: Ja.
0: Dat zou wel gaaf zijn, hè?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb er al helemaal zin in, joh. Dat
0: daarom.
1: Gaat helemaal goed komen zometeen.
0: Zeker.
1: Ik wil je nogmaals danken, Leef. En mocht er vanuit jou, maar ook zeker vanuit jouw zwagertje.
0: ja, zeker.
1: Wat muziek gaan komen. Je bent van harte welkom, uiteraard.
0: Ja, dankjewel. Jij ook heel erg bedankt. En ik vond het weer heel erg gezellig.
1: Graag gedaan. Ja. En succes met drummen, hè?
2: Dank je.
1: Tot de volgende keer, man.
0: Tot de volgende.
3: En Brazen.

0: En die doet mee. Net als deze mevrouw.
1: Madonna.
0: Dat zeg ik, ja. Sabrina Carpenter en Madonna.
2: Oh, daar ben je. Ja. Hoi, ik ben Lin. Het is vrijdag, dus ik zeg altijd, spijt is voor later, zorg is voor morgen en hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus wat dat er gaat, hakkie takkie, een fijn weekend.
0: Nou, jij ook, Lin. Bring Your Love hier in de ochtendshow. En daarvoor Leef. Ja, zijn nieuwste single is uitgebracht vannacht om 12 uur. En hoor je zojuist ook in de ochtendshow. Wat heb ik te verliezen? Nou, helemaal niks. Volgende week ga je hem elke dag horen in de ochtendshow. Naast natuurlijk het nieuwe deuntje van de week. Vanavond om 7 uur. Dan gaat het programma los. Nieuwe Deuntjes Radio met Joey, Dani en Koen. En dan gaan zij weer een nieuw deuntje van de week uitroepen. Welke dat wordt, dat hoor je vanavond om 7 uur. Bij Nieuwe Deuntjes Radio op Studio Alphen. En toch nog even naar Jace, want ja, lekker ventje, man. Wat een talent nu al. Die gaat vaker komen bij de ochtendshow, dat weet ik wel zeker. Zeker als hij eigen muziek heeft uitgebracht, dan is hij van harte welkom uiteraard. Ook als Leef nieuwe muziek heeft uitgebracht, maar lekker ventje is dat. Sliep hier de studio uit. En het eerste wat ik hoorde... Dat was cool! Dat was echt cool, ja... Ja, wat een schatje. Leef en Raelina waren hier ook. En ja, echt wel tof om nieuwe muziek van te horen. Althans, van Leef dan. Ja, Raelina heeft daar in zoverre... Balfour Support natuurlijk niks mee te maken. Want die is niet te horen in die plaat. Maar ja, op de achtergrond. Echt wel de support. De grootste supporter samen met dus Jace van Leef. Ja. En wij supporten dat dus ook. Volgende week, elke dag in de ochtendshow. Zijn nieuwste single. Zometeen in de ochtendshow. Dan hoor je iets anders. Namelijk de muziek die jij wilt horen... Het Studio Alphen op Instagram. Die staat open. In de story vind je een poll. Twee platen uit de categorie Zero's staan voor je klaar. En een ervan mag ik draaien voor je. Jij bepaalt door te stemmen welke plaat het wordt. Je hebt ongeveer nog 10 minuten om dat te doen. En zometeen in de ochtendshow dan ga je dan de winnaar horen. Nou, dat zometeen. Eerst tijd voor het nieuws. Want ja, inmiddels 9:30. De hoofdpunten van het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen. Jennifer, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide... in het partijkantoor van D66 veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen.
0: Op spoor is dat wel anders, want er is de hele ochtend al een probleem... bij Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Komt door een defect spoor tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Daardoor rijden er minder sprinters. Het duurt allemaal nog tot 1 uur vannacht. Dus hou de reisplanner van de NS in de gaten. Mocht jij die kant op moeten en jouw route moeten checken. Nou, dat wat dat betreft. Nogmaals, @studioalf op Instagram. Stem nog even op jouw favoriet, @studioalf op Instagram. Je vindt daar in de story een poll 2 platen uit de categorie Zero's. En de winnaar draai ik zo voor je. Je hebt nu nog ongeveer 7 minuten.
4: Iedereen op zij, hier komt een feestje voorbij.
0: Om te stemmen.
4: Iedereen op zij, hier komt een feestje voorbij.
0: Ja, het is de ochtendshow. Ik had gisteren beloofd om hem helemaal te draaien. Blue Oyster Cult, het komt eraan.

0: Ik had beloofd om hem helemaal te draaien. En dat hebben we vandaag dan die belofte ook ingewilligd. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Gisteren was het de opdracht in de voor of daarna. Ja, en als ik dan iets beloof, dan moet ik het ook doen. Wat ik ook heb beloofd is om muziek te draaien die jij graag wilt horen.
1: Het rad.
2: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Ja, JC was wel helemaal enthousiast over dat rad. Hij vond dat heel leuk omdat. Ja, hij zag dat meteen in de studio. Hij komt voor het eerst komt hij in de studio. En het eerste wat hij ziet is het Rad van Fortuin. Het is een rad met allemaal categorieën erop. En gisteren is hij stil komen te hangen op de categorie zeer klaargezet via @studio of op Instagram. Jennifer Lopez en Play is een plaat uit 2001. En die staat voor je klaar. Maar de andere keuze staat ook voor je klaar. Daddy DJ met Daddy DJ. Ik moet zeggen, dat was een van de eerste singeltjes die ik kocht. In een toenmalige muziekwinkel. In de Van Boetselaarstraat. Of, nou, nee, niet in de Van Boetselaarstraat. Hoe heet die straat? Ja, bij de oude bioscoop daar. Daar mocht ik 2 plaatjes uitzoeken. Ik had een gulden of 10 was dat toen de tijd nog. Gekregen en mocht dan 2 singeltjes uitzoeken. Ik had onder andere dus Daddy DJ met Daddy DJ. Die ander was dan The Road and Sandstorm. Daar de single van, ja. Maar goed, ik heb er mooie herinneringen bij. Misschien heb je wel mooie herinneringen bij Jennifer Lopez en Play. Of vind je het gewoon een beter plaatje en wil je die gewoon horen. @studio op Instagram, daar kon je kiezen op... En stemmen op 1 van de 2 platen. En de vraag is eigenlijk, waar zijn de meeste stemmen naartoe gegaan? Ik ga weer een muntje in de computer gooien. En dan wordt de berekening gemaakt. En hopelijk ook de winnaar bekend van de plaat. Die ik volgens jou mag draaien in de ochtendshow. Nou, ik werp het muntje even in de computer hoor.

Oei. Het is spannend vandaag. Want zowel Jennifer Lopez als Daddy DJ hebben een gelijk aantal stemmen gekregen.

0: Ja, rood was Jennifer Lopez en zwart was Daddy DJ. En hij is stil komen te liggen op het rode vakje. Oftewel, Jennifer Lopez is de winnaar van vandaag. En ja, dan ja, plaatje heet Play. Dus bij deze druk ik ook op Play.
1: Het Rad van Fortuin.

0: Nou, hij is nu uit, dus ik ga hem niet meer aanzetten. We draaien hem één keer. De winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Zero's, Jennifer Lopez en Play. Dat is in ieder geval de categorie die we vandaag hanteerden. De Zero's. Maandag dan hebben we een andere categorie, want we hanteren nooit twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Maar ja, welke wordt het dan?
1: Het Rad van Fortuin.
0: In het Rad van Fortuin. En daarvoor moet ik weer een flinke slinger geven aan het rad, zodat hij weer op een vakje terecht gaat komen. Ik ben heel benieuwd. Maar we gaan het toch echt doen. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik in ieder geval wel. 1, 2, 3. Daar gaat-ie.

New Music Friday is vandaag. Buiten het feit omdat we natuurlijk al nieuwe muziek hebben gehoord van een vriend van de show Leef. Ja, is er nog veel meer muziek uitgebracht. Vrouwtje heeft een nieuwe single, Naomi Sharon. Maal Smit is terug met een nieuwe plaat. Iels de Lange, Galit ook, met Love. Ik zie ook Calvin Harris met Jazzy. Ja, dat vind ik wel een interessante. Tino Martin, Wesley Bronkhorst zie ik staan. Ja, en de Rolling Stones, hè. Ik heb het van de week erover gehad, over de Rolling Stones. Een nieuw album komt eraan. En ja, ik verwacht een nieuwe single. En ik dacht, ja, ik kan niet anders. Dan moet ik toch ook een plaat van de Rolling Stones draaien. Dit is In The Stars.

track is het. Of het ook het nieuwe deuntje wordt. Nou ja, vanavond ga je het horen in de Nieuwe Deuntjes Radio. De apotheose van het programma is natuurlijk de bekendmaking van het nieuwe deuntje. Ik ben heel benieuwd waar ze voor gaan. Maar volgende week hoor je dat terug in de ochtendshow. En anders, ben je benieuwd? Luister dan vanavond vanaf 7 uur naar de Nieuwe Deuntjes Radio. Maar ja, je kunt sowieso blijven hangen natuurlijk bij Studio Alphen en Kagen Brazem. Vanmiddag sowieso ook om 4 uur natuurlijk weer. Jens Noppen, hè? Met de vrijdagmiddagshow met Jens. Ook vanmiddag is hij er weer. Ja, vorige week zijn debuut op de vrijdag. En ja, vanmiddag neemt hij uiteraard weer mee het weekend in. Dus... En op Studio Alphen sluiten we hem uiteraard af met Dylan en Koen aan de bar. Dus wat dat betreft natuurlijk genoeg te horen nog. Ja, en op Studio Kagen Brazem ook genoeg te horen. Waaronder ook weer onze andere grote vrienden natuurlijk. Dat is... En nu ben ik de naam van de... Dit is mijn... Ik ben niet zo goed in namen. Ik ga toch even opzoeken. Oh ja, Rock'n'Roll met Hans en de weekendproloog vanavond. Ja, ik zou het bijna vergeten. De grote vrienden van de weekendproloog Patrick Noord en Martin Weertwijn. Nou, dat op Studio Kagen Brazem dus. Dus genoeg redenen om te blijven hangen op...

de radio. Nu op dit moment... misschien ben je wel klaar met je eindexamen. Althans, de eerste dan. Ik hoop dat het goed is gegaan. En mocht je moeten gaan beginnen nog vanmiddag... heel veel succes van mijnerzijds. Nou, dat wat dat betreft.

Nou ja, om het weekend goed mee te beginnen en de ochtendshow af te sluiten, heb ik nog één grapje voor je. En dat is een raadseltje. Misschien kun je hem uitproberen zo meteen bij de koffieautomaat met je collega's. Dus onthoud het goed. Dit is hem. Wat zegt één keer tok en 999 keer tik? Dus wat zegt één keer tok en 999 keer tik? Het is een duizendpoot met een houten been. Ja. Ja, je kan er niet uitgelachen mee raken natuurlijk. Hè? En dan zometeen dan vertel je het door aan je collega's bij de koffieautomaat. Of misschien wel als je zometeen pauze hebt bij de lunch. En dan ligt iedereen natuurlijk helemaal in de deuk. Goed, het zit erop voor vandaag, de ochtendshow voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Nee, dat is geen grap, dat is echt waar. En dan is Richard Harreman er ook weer. Ja. Terug van vakantie. 3 weken lang vakantie gehad, hè? Lekker.

0: Eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer vandaag wisselen. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Studio Alphen, muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid.

0: Stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techniek in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Gegevens.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van

0: van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie.

0: Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto. Is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: meter, de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66.

0: en tikkertje. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Wij zijn

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten.

0: Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers

0: Dit is Studio Alphen.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport.
0: Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen.

minuten. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwillig vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het is exact 4 uur. Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En je krijgt het nieuws van NOS.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten.

0: 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Ja, dankjewel Wesley. Nog even wat nieuws. Mocht je het nou gemist hebben, sinds 1 mei is radio-dj Jens Nomper weer terug bij Studio Alphen. Het schijnt big nieuws te zijn. Krijg je van mij, radio-dj Jens Nomper, nog eventjes de laatste verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet sta je 5 kilometer vast. 5 minuutjes vertraging heb je daar. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 9 minuten. En dan nog even een M-weg tussendoor. De N209 Rotterdam richting Hazerswoude en Zoetermeer-Oost. En de afrit Boskoop sta je 6 minuten vast.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

2 van de vrijdagmiddagshow. Het is bijna weekend. Nog 1 uurtje, tenzij je speciaal bent. Of anders, of uniek. Maar ergens zijn we dat allemaal. In ieder geval, als jij geen standaard en doorsnee en gewone kantoorbaan hebt, dan heb je misschien wel weekend, of misschien heb je dat ook helemaal niet. Omdat je toch nog moet werken, of omdat je keihard moet studeren voor je schoolexamens. Want

hele mond vol weer. Ja, vandaag op deze 8 mei hoor je straks nog Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Terug naar 1999, maar eerst Joel Corey, Jack Jones en Charlie XCX. Dit is Out.

komen hoor. Want ja, in ieder geval, als het goed is, ergens op deze wereld gaat jouw weekend zo meteen beginnen. Misschien ook niet hoor. Als je nog heel veel voor de boeg hebt dit weekend. Misschien dat je wel meeloopt in de Leiden Marathon. Laat het me vooral weten. Ik ben benieuwd wat je gaat doen. Je mag me appen via 0172-515153. Of ga naar studioalfa.nl/WhatsApp. En laat even weten wat je van plan bent. Misschien dat je vanavond nog hele leuke dingen gaat doen. Dat je je verjaardag gaat vieren. Gewoon lekker in de zon gaat liggen. Of dus inderdaad mee gaat doen aan, aan die Leiden Marathon. Ja, ik ben er vandaag weer gewoon om jou, om jou te begeleiden het weekend zondag vrij. En ik heb iets voor je, wat ik eigenlijk graag aan je wil laten horen. Ik wil het ook aan je laten zien, maar dat kan niet, want ik, ja, je hoort mij alleen. Want minder dan 24 uur geleden is

blijft een nostalgisch gevoel, hè. Shakira en Waka Waka. En we moeten echt nog heel even wachten voordat we die nieuwe WK-track krijgen. Maar ik ben in ieder geval steeds enthousiaster aan het worden voor de zomer, voor het WK. Juni beginnen ze al. Het lijkt zo ver weg, maar het is ook zo dichtbij. Nog een klein maandje.

0: Het is bijna 5:30 NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of...
3: De verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. Files van 10 minuten of langer. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam...

Morgen openen verschillende ateliers in heel het land. En overmorgen overigens ook hun deuren om binnen te kijken. Kunstateliers waar je een kijkje kunt nemen. Nou ja, ook in de gemeente Alphen kun je dus in een aantal ateliers binnenkijken. Hoor je zometeen meer over naar Sabrina Carpenter. En please, please, please.

0: Dit weekend kun je in heel Nederland een kijkje nemen in kunstateliers tijdens het landelijke atelierweekend. Ook in onze eigen gemeente staan de deuren van een aantal ateliers wagenwijd open. Onder andere bij Yvette Bavelaar van Yvette Bavelaar Portretkunst. Yvette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je moet even corrigeren als ik het verkeerd zeg hoor. Maar als het goed is, staan jouw deuren zowel op zaterdag als op zondag open. Hè? Van 10 tot 5 en van 11:30 tot 5, begreep ik?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat leuk. Ja. Heb je eerder aan zo'n soort open weekend, open dag meegedaan?
1: Nee, nog nooit. Dus het is voor mij ook nieuw.
0: Ja, want ben je dan benaderd of heb je ze zelf opgezocht, die organisatie?
1: Nee, ik heb er wel eerder van gehoord. Maar dat was in andere plaatsen. Bijvoorbeeld in Nieuwkoop is het een en ander natuurlijk. En toen ben ik zelf gaan zoeken. En toen zag ik het landelijke atelierweekend. En daar kun je dan voor inschrijven.
0: En toen dacht je, dit ga ik gewoon eens proberen.
1: Ja.
0: En wat wil je dan aan mensen laten zien of aan mensen meegeven die langskomen?
1: Wat ik eigenlijk wil laten zien is wanneer je een expositie doet, dan heb je een selectie van werken die je meeneemt. Meestal een stuk of 6. Maar ik heb inmiddels zo ontzettend veel werk thuis staan dat het hartstikke leuk is als mensen alles een keer zien.
0: Ja, snap ik wel.
1: En ik ben heel divers ook. Dus, ja.
0: Wat maakt jou ongeveer? Wat moet ik vormen?

0: zien?
1: Ik maak portretten. Mm-hmm. Hele realistische portretten in zwart-wit.
0: Ja.
1: Maar inmiddels maak ik ook geschilderde portretten, dierportretten. Eigenlijk wel allemaal portret.
0: Ja.
1: Heel soms maak ik wel eens een uitstapje naar een mooi landschapje of zo. Maar dat is vrij zeldzaam.
0: Wat bijzonder. En dat kunnen, mensen kunnen dan, als ze bij jou langskomen, kunnen ze al jouw kunstwerken adoreren, als het ware. Gewoon zien wat je allemaal kan maken.
1: Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat mensen een kijkje achter de schermen krijgen. Dus echt kunnen zien van wat doet de kunstenaar in zijn of haar atelier. En ja, dat is natuurlijk veel toffer dan wanneer je de werken op een expositie ziet. Want ja, dan is het helemaal af. En dan kom je echt, je doet een uitstapje naar het leven van de kunstenaar. Zo moet je het zien.
0: Oh, dus mensen zien bij jou ook heel veel werken die misschien nog niet af zijn.
1: Ja, zeker. Juist.
0: Wat bijzonder. En waar kijk je dan het meest naar uit om ze te laten zien?
1: Oeh, dat is wel een lastige. Nou, ik denk toch wel dat ik heel divers ben. Ik sta best wel bekend vanwege de zwart-wit portretten. Mm-hmm. En ik maak nog zoveel meer dan dat. En ik denk gewoon dat het heel leuk is als ze ook de andere werken een keer kunnen bewonderen.
0: Dat snap ik wel, ja. Dat snap ik wel. Gewoon omdat je ook voor jezelf misschien weer een soort terugkrijgt hoe mensen daarover denken.
1: Ja, precies. Dat wou ik ook zeggen. Het is natuurlijk heel leuk dan om te horen van oh, dit spreekt ons ook aan. Of ja, je krijgt natuurlijk altijd heel veel terug.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, en dus zaterdag en zondag staan jouw deuren open. Waar kunnen mensen dan langskomen?
1: Het is in Alphen aan de Rijn. Mm-hmm. Het is op, wil je precies het adres hebben?
0: Ja, volgens mij staat het ook op Landelijk Atelier Weekend. Maar misschien als mensen de site niet kunnen vinden, is het misschien fijn dat ze dan mee kunnen schrijven, dacht ik.
1: Ja, ja. Het is op de Zuilenstein, nummer 26, okay. In Alphen aan de Rijn.
0: Oké, kijk.
1: Ik zal zorgen voor een duidelijk uithangbord.
0: Een soort LED-verlichting of zo, nog net niet. Ja. Okay,
1: een heel groot kunstwerk in de wijk, zodat iedereen het ziet.
0: Ja, ik vind het wel echt superleuk dat mensen bij jou gewoon een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Dat ze eventjes kunnen zien wat jij doet. Want dit is jouw werk dan? Of doe je dit vrijwillig? Gewoon voor kunst maken?
1: Nee, dit is echt mijn werk. Ik maak voornamelijk familie- en dierportretten in opdracht.
0: Oh, kijk.
1: Ja, en daarnaast geef ik ook nog les in het portrettekenen.
0: Ja.
1: En dan heb je nog de vrije werken. Dus het is
0: Een
1: volledige dagtaak wat ik allemaal doe.
0: Ja, ja. Jouw leven staat in het teken van kunst.
1: Ja, zeker.
0: En als
1: ja.
0: mensen nou een portret willen bestellen of zo, naar aanleiding van het weekend, of een cursus bij jou kunnen volgen, dat kan dan ook?
1: Ja, ja, ik heb hier allerlei folders klaar liggen over de cursussen die ik geef. Maar ook inderdaad kunnen ze in het echt zien hoe ziet nou zo'n getekend portret eruit. En wat kan er allemaal qua lijsten en formaten. En dat is veel tastbaarder dan via het internet, zeg maar.
0: Dat snap ik wel, ja. En ik kan bijvoorbeeld, ja, ik vind mezelf niet heel artistiek als het gaat om het werken met mijn handen en het tekenen. Maar ik hoor van sommige mensen ook wel eens dat kunst in iedereen zit. Heb jij een tip misschien voor mij hoe ik dan zou kunnen beginnen met een tekening maken die op wat meer lijkt dan een stickman, zeg maar?
1: Nou, je begint met je aan te melden bij mij.
0: Ja. Oké, dat vind ik een goede tip, ja.
1: Voor een cursus natuurlijk, en dan ga ik het jou leren.
0: Oh, oké, kijk, zo werkt het.
1: Ja.
0: Goed,
1: mocht
0: je nou...
1: Dat was een inkoppertje.
0: Ja, dat was wel een inkoppertje. Ik zal ze volgende keer iets minder makkelijk maken. Mocht je nou zitten te luisteren naar Yvette en je denkt, oh, ik ben wel heel benieuwd wat zij nou precies maakt, hoe het eruit ziet, maar ook hoe haar werken eruit zien die nog niet af zijn, dat kan dus. Aankomend weekend kun je bij haar langs. Check sowieso eventjes Landelijk Atelier Weekend. Als je daar Paul van der Rijn zoekt of Yvette, dan kom je bij haar uit. En mensen kunnen ook natuurlijk naar jouw site gaan, naar Yvette. Yvette-bavelaar-art.nl.
1: Klopt.
0: Klopt,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Yvette, heel veel succes en plezier vooral van dit weekend. Ik denk dat het een ervaring is ook voor jou om mee te maken.
1: Ja, dat dus, was heel gezellig.
0: Vergeet ook niet een beetje te genieten.
1: Ja, gaan we doen. Hartstikke bedankt.
0: Doei.
1: En een fijn weekend. Doeg.
0: Hetzelfde. Doei.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Studio Alphen.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Ja. Zara Larsson, we moeten het er zo even over hebben. Maar eerst, 4 minuutjes nog. Nog 4 minuten en dan is jouw weekend officieel begonnen. Volgens de maatstaven van onze maatschappij, waarin zaterdag en zondag gewoon vrij zijn. Best wel een gekke week dan zo, hè? Dat je dan dus maandag soort van moet werken. Dinsdag ook, maar toch ook een soort feestdag is. Die je vorig jaar vrij was en nu weer niet. De week voelt een beetje gebroken, want je gaat toch wat doen. Althans, daar heb ik last van. En waar ik ook last van heb, is een virus. Een Zara Larsson virus, want ze is weer helemaal hip. Door haar tour, de video's op social media, waarin iedereen danst op Lush Live, haar nieuwe album Midnight Sun. En haar samenwerking met Pink Panthers voor het nummer Stateside. Ja, de Zweedse zangeres vond het alleen blijkbaar niet genoeg. Ze dacht, mijn album is al geweldig, hoe kan het nog featuring? En dan staat er dus ook gewoon een track op met Shakira op dat nieuwe album. Althans, nieuw. Ze heeft het Midnight Sun Girls Trip genoemd. Met aan de ene kant dus de versies die je al kent van haar album Midnight Sun. En aan de andere kant alle versies die je nog niet kende. Dus eigenlijk dezelfde nummers, maar dan in een nieuw jasje. En wat mij betreft is het niet alleen maar voor de girls. Er staan namelijk ook een hele nieuwe goede versie op van Midnight Sun. Samen met Pink Panthers, waar ze dus eerder al Stateside mee maakten. Dat nummer heet ook Midnight...

0: Vet hè? Je hebt in ieder geval weekend.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks.
2: Oeh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Kijk naar de NOS Headlines. Het is 5:00. Leuk dat je luistert naar Studio Alfa.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Reden.

0: duidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. 22 graden wordt het dan en dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwassen techno-dj Reinier Zonneveld op En Techno veel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Yes, en dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. Alle files van 5 minuten of langer. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Rulen van het Sveen sta je 7 minuten vast. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum sta je ook 7 minuten vast. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Woerden 11 minuutjes vertraging, dat is de langste file van nu. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht sta je 9 minuten vast.

Ik ben wel benieuwd, wat ga jij doen van het weekend? Ga je je moeder blij maken? Was je vergeten dat het moederdag was? Misschien ga je wel naar de landelijke atelier, het andere landelijk atelier weekend, om misschien wel bij Yvonne te kijken die ik daar straks aan de lijn had. Ga je jezelf helemaal volgooien met heel veel liter water, wodka, bier, champagne? Of ga je gewoon lekker op de bank liggen? Je mag me appen via 0172 515153.

0800-1353 of ga naar studioalf.nl/whatsapp. En wie weet draai ik zo wel jouw nummer of degene die je graag wil horen, zolang je er maar een verhaal bij hebt. Ik zit even te denken, wat kan je... Nou ja, misschien dat jij wel ineens heel veel zin hebt in K3 of zo. Ja, en heb jij toevallig ergens een opname die je met mij kan delen van hun shows nu? Een comeback tour? Of was jij bij dat ene concert van Direct, waar niemand anders bij was of zo? Zeg maar wat. Op Record Store Day, ergens in een platenwinkel. Kan, geen flauw idee waar je was, maar misschien was je er. Nou ja, als jij dus een goede versie hebt, of het dan live is, of een maxi single of whatever, drop het bij mij. 0172515153. En misschien draai ik zo meteen wel die van jou.

Anouk, Nobody's Wife. Ja, op Studio Alf in de vrijdagmiddagshow. En ik moet eerlijk bekennen dat ik vanmiddag lichte paniek had, omdat ik me besefte dat het zondag dus al moederdag is. En ben je nou net als ik heel warrig, vergeetachtig of gewoon een man? Dan heb ik de oplossing voor je bij ons aan de lijn. Of eigenlijk

0: problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het dossier is over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie koers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en elfde op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Ja, en dan de files van 5 minuten of langer. Er staat er nog eentje. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Moordrecht sta je 6 minuutjes vast. Door een ongeluk is de afrit daar dicht. Je kan ook nog steeds stemmen, of nou eigenlijk niet stemmen. Vooral laten weten wat jij wil horen. Ik vroeg je namelijk net, wat kan ik voor je draaien? Elke versie van elk nummer ooit gemaakt. Je mag het opgooien via WhatsApp 0172-515153. Of ga naar studioalphen.nl/WhatsApp.
3: Studio Alphen.

0: En jij loopt naar binnen. Die bodemloze put in. Zoals Kevin deze kroeg mooi noemde. Ik zie hem al zitten. En opeens hoor ik dan achter me.
1: Welkom in de bodemloze put. Hier hebben we elk drankje en nog beter, elke plaat die je maar kan wensen. Achterin heb ik een oude jukebox, ooit gekocht van een hele vreemde verzamelaar.
0: Laat ik dan maar naar die jukebox lopen. En dan hangt ook een briefje bij het apparaat. Hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen. En ik vroeg je dus net, wat wil jij heel graag horen? Ik krijg wat leuke suggesties binnen, maar ik kreeg naar aanleiding van vorige week ook de vraag. Jens, leuk dat je ons vraagt wat je wil horen. Maar kan je zelf ook niet eerst even zo'n nummer uit die jukebox trekken? Dus ik dacht, ik test de jukebox even. Ik ga op zoek in dat apparaat naar iets dat eigenlijk ergens ver onder het stof hoort te liggen. Niet aangeraakt hoort te worden, maar toch als het wordt aangeraakt, dan kan je er maar beter van genieten. Ik wil je nog één keer vragen. Je mag nog steeds iets laten weten. Ik krijg al super veel leuke suggesties binnen. Pieter, Sarah zie ik staan. Nel. Even kijken hoor. Tim, ja, super leuk dat jullie allemaal reageren. Ik heb er al eentje. Nou, ik heb er één waarover ik twijfel. Dus als je met iets beters komt, dan mag je hem van mij hebben. Mijn suggestie voor de jukebox, of voor de bodemloze put van vandaag, is in ieder geval. Pak hem er even bij hoor.

Ze wil niet naar mij luisteren. Misschien, Jens, wil ze wel naar jou luisteren. Nou, Petrus, ik heb hem er eens eventjes bijgepakt in ons systeem. Eigenlijk in de jukebox, bedoel ik. En ik zou zeggen, sleur je dochter voor die radio en laat haar hier naar luisteren.

0: alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: 6 uur, je krijgt het nieuws, de hoofdpunten wil ik zeggen. Het nieuws van de NOS, dit is Studio Alfa.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Omdat hulp voor de vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst...
7: De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de app is, daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalfa.nl of check je via de socials van Studio Alfa.
5: Ja, en ik wil zeggen, dan krijg je vanmiddag de ANWB verkeersinformatie. Maar ja, langer dan 5 minuten zijn ze er niet, dus ik vind ze niet echt noemenswaardig. Wat wel noemenswaardig is, zometeen in de studio Annelies de Jeu ga ik hebben over het programma van Castellum. Dus blijf hangen.
8: Dit is Studio Alfa.
9: Met nu
8: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
8: Studio Alfa.

0: soms bijna letterlijk aan de hand meeneemt naar binnen. Zich wat veiliger voelen om hier naar binnen te gaan. Ja. Zeg maar. Sommige mensen voelen het namelijk echt als een drempel. En denken dat grote statige pand op het Rijnplein.
1: Ja.
0: Daar ga ik niet naar binnen, want dat is niet voor mij. Maar het is echt werkelijk voor iedereen. En die drempel wil ik wegnemen.
1: Hoe doe je dat?

0: gezet. Dat is de Dance Crew. Dat is een groep enthousiaste jonge mensen. Ja. Tot 15 tot 30 jaar. Of nou, 12 tot 30 ergens. Die al aangesloten zijn bij een dansschool. Die zelf actief dansen. Maar die we graag ook kennis willen laten maken met de professionele danswereld. Okay. Dus we hebben die crew opgericht met het idee van, we geven ze korting op de dansvoorstellingen. Ze krijgen 7,50 korting op de voorstelling. Zodat die drempel ook iets lager wordt om beleven. Ja. Ja, dat is heel fijn. En daarnaast bieden we heel vaak voorafgaande aan een voorstelling een dansworkshop aan. En zo heb ik dat ook gedaan bij Oxygen vorige week vrijdag. Ja. Het is een heel tof dansgezelschap wat uit Maastricht komt. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk niet goed uit te leggen wat voor stijl. Het is een beetje urban-achtig. Ja, er zitten ook wel moderne stukken tussen. Ze hebben ook meegedaan aan Holland's Got Talent, America's Got Talent. Het is een vrij bekende groep ook op televisie. Is echt fantastisch dat wij ze hier binnen hebben kunnen halen. En dat ik ze dus ook de dansers de gelegenheid heb kunnen geven om daar kennis mee te maken.
1: Dat snap ik wel, ja. En wat voor reacties krijg je daar dan op? Want het lijkt me sowieso bijzonder dat als je een beetje in dat danswereldje zit en je kent zo'n groep, dat je daar dan ook nog eens een soort les van kan krijgen. Wat voor feedback krijg je dan terug?
0: Ja, dat is fantastisch. Er waren ook een paar dansers die zeiden, oh, ik ben zelf druk in training en ik ga meedoen aan een landelijke wedstrijd. Dus ik kan er helaas niet bij zijn. Dus die baalde heel erg.
1: Dan wel,
0: dat is wel een beetje lastig. Daar proberen onze programmering ook wel rekening mee te houden. Dat we het in periodes programmeren waarin dansgroepen het wat minder druk hebben.

0: Feest uiteraard om 8 uur. We zijn met de hele club bij elkaar gaan zitten hier beneden in de artiestenfoyer. We hebben het grote scherm aangezet, hebben de herdenking meegekeken op de Dam. Om 8 uur ook 2 minuten stil en daarna rustig in de voorbereiding voor de voorstelling. En dit keer hebben we toneel op toneel voorstelling gehad. Dus dat betekent op toneel van de grote zaal hadden we 200 stoelen klaargezet. En hij was helemaal uitverkocht. Toen kon echt niemand meer bij.
1: Er kon geen stoel, zonder de mensen achter de stoeltjes?
0: Nee, want we wilden echt wel dat het veilig was. En dat mensen ook echt wel goed zicht hadden. Dus ja, de 200 was echt de max. Maar het was ook echt helemaal vol.
1: En dan hadden mensen van tevoren een kaartje gereserveerd of zo. Ja. Oh ja. Ja, dat is ook al prettig. Het was echt uitverkocht.
0: Echt uitverkocht.
1: Heel cool. Volgend jaar gaan jullie het dan weer doen, denk ik?
0: Zeker.
1: Wat leuk. Ik hoorde jij net al eventjes over de wijkjury.
0: Ja.
1: Wil ik het zo ook even over hebben?
0: Want dat is helemaal goed.
1: Ik zag dat voorbij komen. Toen dacht ik, eigenlijk ook super cool dat dus kan hier. Zometeen dus nog Annelies' show over de wijkjury hier in de vrijdagmiddagshow. Na Olivia Dean, Man I Need.

0: alles te mogen vragen wat je wil. Het mag over decor gaan, over licht, over waarom dit verhaal. Mocht je zelf eigen inbreng.
1: Kan je de bijzonderste vraag nog herinneren die je hebt gehoord?
0: Moet ik even heel goed nadenken. Nou ja, het is vooral heel bijzonder om te merken dat de onervaren theaterbezoeker, Wereld de Wijkjury, heel vaak met een heel onbevangen blik naar een voorstelling kijkt. Ja. Van een passende toneelvoorstelling stond een hele grote stoel op toneel. Aan het eind was echt wel de vraag, wat deed die stoel daar?
1: Ja.
0: En dat bleek dus eigenlijk dramaturgisch en vanuit de choreograaf echt wel een heel duidelijke visie te zijn rond die stool. Dat het gezelschap dat enerzijds heel interessant vond, dat het dus eigenlijk niet door iedereen ook op die manier begrepen wordt. Maar anderzijds ook voor de wijkjury heel interessant om dan

0: cadeautjes tijdens zo'n seizoen, ook voor mij. Ik leer ook heel veel van die wijkjuryleden. En ik raak zelf ook heel enthousiast over het hele project, maar ook over het proces.
1: Snap ik.
0: En wat ook heel leuk is, qua leeftijd anders, qua uit welke wijk ze uit Alphen komen, is anders.
1: Zoeken jullie echt uit elke wijk dan iemand?
0: Dat probeer ik wel, maar het gaat mij meer om dat mensen hier uit de omgeving komen. Het is ook uit de kern, dus Hazenswoude, Koudekerk, dat soort dorpen. Ik vind het belangrijker dat mensen echt gewoon onbevangen theaterblik hebben.
1: Ja,
0: vind ik belangrijker dan dat ze samen uit één wijk komen. Dat vind ik minder interessant, maar het is wel leuk om daar in een gemêleerd gezelschap te hebben.
1: Snap ik ook wel.
0: En wat ik ook interessanter vind, is dat mensen uit verschillende culturen komen. Want daar merk ik heel erg, met name in die nagesprekken, dat het heel veel diepgang geeft, dat mensen zo'n andere visie hebben en kijken op de wereld.
1: Het is heel veel impact natuurlijk, ook wat je achtergrond is.
0: Ja, precies. Ja. En dat maakt die gesprekken heel interessant.
1: Ja, ook voor die makers lijkt me.
0: Zeker.
1: Volgend jaar weer, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, zeker.
1: Is er iets dat je meeneemt naar volgend jaar, waar je extra naar uitkijkt?
0: Ja, nou, het is met name ook even qua wijkjuryleden, want dat is heel fijn om te merken. Aan het eind van het seizoen is iedereen zo enthousiast dat ze eigenlijk allemaal bijna bedelen. Mag ik nog een jaartje door?
1: En maar jullie doen elk jaar weer nieuwe mensen.
0: Ja, het is echt bedoeld om een jaar mee te maken. En daarna, natuurlijk hou ik mensen aangehaakt. En als ik een voorstelling heb waarbij ik zeg van ik heb wat kaarten over, ik wil je van harte uitnodigen, dan hou ik er rekening mee.
1: Ja.
0: Maar wat ik nu dit jaar dus voor het eerst bedacht heb, en het is wel een soort preview op de radio, want ik moet het de leden nog gaan vertellen. Maar ik wil heel
1: die weten dat
0: nog niet. En met name, dat gaat eigenlijk om de jongerenwijkjury. Ja. Die willen heel graag doorstarten. En daarvan hebben we nu bedacht, we willen heel graag ook input vanuit de jongeren. Ja. Van wat wil je dan zien in theater? Waar word je enthousiast van? Wat missen we nog in ons programma? Dus we gaan een soort jongerencommissie oprichten.
1: Bijzonder.
0: Ik moet er nog even een stoere naam voor bedenken samen met de juryleden. Ja. Ik denk theatercrew of iets dergelijks. Waarbij zij dus mee mogen denken over het programma. Nog voorstellingen mogen blijven zien voor ons. Om daar hun mening over te geven. Dus het wordt een soort wijkjury 2.0 variant.
1: Wat leuk. Zodat het Castellum een soort extra uitbloeit. Dat er vanuit de doelgroep wat input komt.
0: En wij zijn zo blij met de mensen die nu geweest zijn. Die zo enthousiast geworden zijn. En zo extra familielid van ons geworden zijn.
1: Snap
0: die wil je niet
1: wel,
0: meer loslaten.
1: Ja, een jaar is toch best wel... Voelt dat het klinkt vrij kort ergens, maar als je dan zo lang met elkaar bezig bent, dan.
0: Ja, en intensief.
1: Meteen wil ik het nog ook over aankomend seizoen gaan hebben. De seizoenspresentatie staat voor volgende week op het programma.
0: Ja.
1: Zeg het goed, anderhalve week toch? Maandag.
0: 18 mei.
1: 18 mei, ja. 10 dagen. Ik wil eigenlijk zo nog wel van jou weten wat de niches zijn waar mensen toch naar uit moeten kijken. Eerst even de NOS headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Het wordt al even gebruikt. Het vernieuwde skatepark Kenzie in

jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow. Op Studio Alphen, nog steeds in de studio, Annelies de Jeu. We gaan de term er toch weer bij pakken. Stadsprogrammeur.
1: Ja.
0: Het is het makkerlijkst.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Ja, ik verlaag zelf de term creatief producent, maar het is hetzelfde. Okay, ja,
0: je verlaagt in ieder geval de drempel voor mensen die het theater wat minder gewend zijn om wat vaker het theater te bezoeken. Nou ja, de wijkjury hadden het net al eventjes over. Om mensen een soort andere inkijk te geven, om met makers echt in gesprek te gaan. Voor volgend jaar staan er weer wat unieke dingen op het programma.
1: Ja.
0: 18 mei is de seizoenspresentatie waar eigenlijk het gehele volgende seizoen... Ja, het wordt niet allemaal verteld, maar het boekje, het seizoensboekje wordt uitgedeeld, als ik het goed begrijp.
1: Ja, klopt.
0: Wesley van onze ochtendshow gaat daar ook langs.
1: Ja, leuk.
0: Maar ik dacht, het is ook leuk om met jou eventjes het te hebben over die wat meer niches die het wel waard zijn om te bezoeken, maar die niet per definitie uitverkopen, zoals bijvoorbeeld een bodyguard waar je nu ook kaarten voor kunt kopen.
1: Ja, ja, dat zijn de meest bekendere titels, zeg maar de grote landelijke titels die ook echt wel op tv veel te zien zijn met reclames. Maar we hebben zeker echt prachtige pareltjes in theater staan waarvan je ook achteraf denkt, oh, dit had even meer voor de verduidelijking. Volgende week maandag 18 mei bij de presentatie. Dat zijn echt korte previewtjes van een aantal artiesten die live even iets komen performen. En een paar highlights uit ons programma waar we kleine previewtjes van tonen. Het moet allemaal heel kort en prikkelend zijn. Zeker, mensen kunnen daar kaarten voor reserveren via onze site. Ja. En er hebben echt wat leuke verrassingjes in zitten voor het publiek. Ik kan wel eentje spoileren. We sluiten af met de Dutch Tenners. Die hebben eigenlijk geen uitleg nodig bij heel veel mensen. Misschien bij sommigen wel.
0: Dat zegt mij dus niks.
1: Nee, dat zijn vier tenoren. Tenminste, er is eigenlijk één bastenor bij. Maar het zijn fantastische zangers. Gaat vooral googlen als je nieuwsgierig bent. En dat is echt een cadeautje naar het publiek ook. Want in principe gaan die kaarten eigenlijk vanzelf bij de mannen. Mm-hmm. Maar die staan gelukkig nog steeds open om daar een preview voor te verzorgen voor het publiek.
0: Vet.
1: En wij zien dat echt als cadeau naar het publiek als afsluiting van de avond. Om dat even mee te geven en ze te laten genieten van dit prachtige kwartet. Maar als je zegt van kleine pareltjes die niet veel mensen kennen. Afgelopen seizoen zijn ze ook bij ons geweest. Het is het gezelschap Kulunka. Mm-hmm. Dat is een hele bijzondere toneelproductie van vier mensen. En het is heel ingewikkeld om uit te leggen wat het is. Als je het hoort, denk je, wat moet ik ermee? Maar het zijn dus eigenlijk vier mensen die spelen met een masker over hun hoofd. Het is eigenlijk een hoofd op een hoofd.
0: Ja.
1: Dus ze kunnen niet qua mimiek doen. Ze praten er niet bij. Dus alles is ondersteund door muziek. En wat heel echt interessant is, en waar ik met de wijkjury toevallig ook geweest ben, die waren allemaal helemaal onder de indruk. Hij is ook hoog geëindigd in de ranking, mag ik alvast verklappen. Maar hij is ontzettend bijzonder, omdat er heel veel emotie en gevoel bij zit, zonder dat er gesproken
0: super
1: wordt.
0: Super knap lijkt
1: het
0: me dan.

0: menteren en dat hele proces onderling. Maar achteraf als je iets vertelt aan mensen, denk ik, hoe heb je dat verhaal eruit gekregen zonder dat er mimiek te zien is en zonder dat er gesproken teksten zijn.
1: Dat
0: is echt bijzonder. Super bijzonder.
1: Dat is dat je dus met gewoon alleen muziek en dus beweging, lijkt me, dan dus een verhaal kunt vertellen.
0: Lichaamstaal, ja, het is ook een Spaans gezelschap. Dus in die zin beheersen ze de Nederlandse taal ook niet. Maar er wordt dus niet gesproken.
1: Nee.
0: Dat is echt een voorstelling. Kom dat zien. Want het is echt heel bijzonder om die mee te mogen maken. En dan heb ik er nog één. Die is van mijzelf al jaren eigenlijk een favoriet.
1: Want zeg, heb je

0: Dat kan ik het niet omschrijven, denk ik.
1: En wat is dan het verschil met de Boys Won't Be Boys en Girls Won't Be Girls voorstelling? Is dat alleen het geslacht of zit daar meer verschil
0: ja,
1: in?
0: Ja, nou in die zin waren die twee voorstellingen eigenlijk wel ongeveer hetzelfde. Alleen werd de ene de mannelijkheid omarmd en de andere de vrouwelijkheid. En wat nu komend jaar is, heet het weer Boys gaat vertellen. Dus nu hebben we één performer. Dus voor mij is dit ook weer een verrassing.
1: Ja, wat er komt.
0: Ja, wat er komt. Het is een heel andere insteek. Maar wel dezelfde boodschap, wel het gevoel van en hoe we te werk gaan. En wil ik ook graag vooral weten, wat is de intentie van mensen om bij de wijkzieden te willen.
1: Niet alleen maar voor gratis kaartjes.
0: Want dat is natuurlijk altijd, was het eerste seizoen was dat een beetje het gevaar. Mensen zeiden, leuk, een nagesprek. En dat lijkt me heel leuk om dat seizoen mee te maken. Maar dat is niet de intentie. Het is echt voor mensen om te enthousiasmeren en kennis te laten maken met. Dus dat vraag ik altijd wel een beetje uit tijdens zo'n gesprek. Van oké, wat zijn de ervaringen dan?
1: Ja.
0: Sommige mensen voelen het een beetje als een sollicitatiegesprek en gaan juist vertellen wat ze allemaal wel gezien hebben. Maar ik ben echt op zoek naar mensen die echt geraakt willen worden en bijna geen ervaring met theater hebben of nul ervaring met theater.
1: Super veel leuke projecten dus die eraan komen. Wijkstudie waar je voor kunt aanmelden. Nog een dansworkshop waar je ook nog voor langs kan komen.
0: Ja, want we hebben nu de Oxygen gehad vorige week. Ja. Maar op 28 mei hebben we Scapina Ballet.
1: Ja.
0: Heel andere
1: heel
0: stijl.
1: Anders lijkt me dat. Ja,
0: en ook super tof om daar een les van te mogen volgen. Dus ik zou iedereen oproepen om daar ook door mij een mail te sturen naar annelies@castellum.nl om je daarvoor op te geven. Want in eerste instantie hebben we het eigenlijk opgezet voor de dance crew. Maar ik merk dat ook mensen die nog geen lid zijn van de dance crew, maar dat wel willen worden of überhaupt geïnteresseerd zijn in dans, daar ook interesse in hebben. Dus stuur vooral een mail en dan ben je van harte welkom.
1: Super cool. Bedankt dat je hier wilde zijn. Allereerst dat je een uurtje tijd wilde maken. Bedankt dat je mij en de andere persoon aan de straalpaal, om het zo maar te zeggen, ook hebt geënthousiasmeerd, hoop ik dan.
0: Ik vond het heel gezellig.
1: Heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: De aankomende weken. Vakantie is volgens mij voor jullie in het theaterseizoen ook redelijk echt vakantie.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, tot dat begint echt van de zomer pas. Ja.
1: Dus tot en met juli.
0: Ja.
1: Heb je nog shows lopen?
0: Ja, juni. En daarna zijn er heel veel dansshows, eindshows van lokale dansscholen. Ja. Dus er gebeurt nog van alles. Alleen het echte professionele programma, zeg maar, van onze eigen programmering is tot juni. En dan september starten we weer.
1: Heel veel succes vanaf september weer. Ook met alles waar jij mee bezig bent. En bedankt.

0: bed.
1: Trobi, Luna en Biloba Heap in je bed. Hun nieuwste track samen. Super goede plaat, super goede Nederlandse hit. Check het vooral eventjes, wat Trobi nog meer maakt. Super, super goede muziek overigens. Net Annelise Jeu hier in de studio over eigenlijk alles waar zij mee bezig is. Super veel coole dingen. Luister het eventjes terug als je er de tijd voor hebt. Of ga gewoon naar castellum.nl en kijk wat zij op de programmering hebben staan. Heb ik nog iets anders voor je? Laatste, om je weekend goed mee te beginnen. En dat is dit.

0: consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: de nieuwe Deuntjesradio.

0: Tijd om hier aan te schuiven.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Ja, zowel Koen als Daan zijn uitgewaaierd. Die, die avonden zitten ertussen.
1: Dat heb je soms wel eens.
0: Ja, we gaan wel proberen. Koen die is er ongeveer bij. Zometeen bij de Koens Knaller. Die heeft natuurlijk een boodschap voor ons achtergelaten. Want er is geen jongen die bevlogender over dit genre kan spreken dan Koen zelf. Wij moeten wel nu even een tipje van de sluier gaan lichten natuurlijk. Over de Koens Knaller.
1: Ja.
0: Dat is lastig.
1: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of hij veel keuze had. Normaal vertelt hij ons die veel keuze had.
0: Ja, dan gaat hij nu zeggen van joh,
1: ik denk dat dit was vanaf minuut 1 al duidelijk.
0: Ik denk dat hij deze naam zag staan. Het is inderdaad wel een veteraan. Vaker ook de Koens Knaller geweest. Dus dat ga je zo meteen horen. Ja, het nieuwe muzieknieuws halverwege dit uur. We gaan het hebben over, jawel, het nieuwe album. Het nieuwe album van The Rolling Stones. Dat is toch wel altijd een leuke verrassing. We hebben een paar weken geleden ook nieuwe tracks gedraaid van een Prince bijvoorbeeld. En van Duran Duran. Het is altijd leuk als dat genre artiesten...

0: Met deze plaat al de hele dag, moet ik zeggen. Want de nieuwste van Debbie Dawson. Dat is ook een Amerikaanse artiest. Ze deed onder andere mee met America's Got Talent. Maar ze heeft een nummer gemaakt. En vandaag is die verschenen. Ik vind hem ontzettend lekker.
1: Zeker.
0: Het is een beetje, het doet mij ook bij vlagen toch wel weer aan ABBA denken. Het is een beetje, ik weet, ja, ABBA die had natuurlijk toch dat geheime formule. En ja, die zit ook in deze track, vind ik.
1: Ja.
0: Maar het refrein, alsjeblieft, mocht je hem zo meteen horen en denken, dat is van dat en dat nummer, laat het alsjeblieft weten, want wij komen er ook niet uit.
1: Maar hij blijft sowieso hangen.
0: Hij blijft sowieso hangen, dat is echt ongetwijfeld, daar heb je helemaal gelijk in. Het is dus gewoon een klassiek popplaatje, een beetje volgens de ABBA-formule, en dan is het eigenlijk altijd wel goed. De titel, ja, want dat is eigenlijk de vraag die ze zich afstelt. Where have all the good men gone?

0: benieuwste van Gabriela Rose. Think About Me. Eerste album moet er nog aankomen, dus ja, wie weet. En daarvoor Debbie Dawson met Where Have All The Good Men Gone. Ja, we zijn hier nog steeds niet uit wat de bedoeling is met dat nummer en waar die, ja, waar die op lijkt. Maar goed, dat komt wel.
1: Maar weet je waar tijd voor is?
2: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
0: Ja, de knaller van Koen, de Koens knaller. Wij kunnen daar heel veel over gaan vertellen. We kunnen zeggen het is een veteraan. Toch, maar voor de rest...
1: Nou ja, ik zag hem van de week op Instagram al een stukje posten. En toen dacht ik al van dit gaat hem worden.
0: Dit is hem gewoon. Ja, Koen zelf, die is uiteraard degene die dat mag gaan vertellen. Dus Koen, vertel.
3: Ja, dames en heren, het is weer vrijdag en dat kan maar één ding betekenen. Een nieuwe Koens knaller. Ja, en ik was niet de enige die dat dacht, want ja, bijna alle artiesten hebben het mij weer onmogelijk gemaakt om te kiezen. Ja, ik heb echt mensen moeten teleurstellen, moeten afbellen. Ja, het was een rigoureus slagveld. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Ze hebben nog steeds geen WhatsApp-groep aangemaakt waarin ze zeggen... joh, ik breng deze week een nummertje uit. Doe jij hem volgende week of andersom? Maar ja, dat maakt niet uit. Desalniettemin wel heel erg veel keuzestress voor mij. En uiteindelijk is het Tino Martin ja, die er met de prijs vandoor gaat deze week. Ja, zijn vorige nummer, en dat was ook tevens een koetsknaller... Met of zonder jou. Ja, dat is eigenlijk, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen... maar wel een klassieker hoor. Het heeft inmiddels al 17 miljoen streams. En natuurlijk kan je van een klassieker pas zeggen dat het een klassieker is. Ja, na een jaar of 10, weet ik veel. Alleen ja, met zulke cijfers kan je er eigenlijk al niet omheen. Dit is gewoon zo'n nummer van Tino Martin, ja, die je over jaren nog steeds gaat horen. Zijn nieuwe nummer, Jong en Dom, zo heet het nieuwe nummer. Ik denk dat dit wel weer in dezelfde categorie gaat vallen van een klassieker. Het is vooral heel erg herkenbaar. Ja, iedereen is jong geweest, dat is natuurlijk logisch. Iedereen was domme dingen gedaan.

0: toch wel een klassiekertje, denk ik, hoor. De nieuwste van Tino Martin. Jong en Dom, de koensknaller van deze week. Ja, ik moet zeggen, hij blijft hangen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja. Maar is dit meer koensknaller? Is het misschien alweer een beetje poppy eigenlijk? Mogen we dat voorzichtig zeggen? Of is dat...
1: Ik denk dat dit is eigenlijk te poppy, denk ik.
0: Te poppy nog, hè? Ja, we gaan natuurlijk niet op de stoel van Koen zitten.
1: Ik zit eigenlijk wel op Koen's stoel.
0: Jij nu wel, maar... ja, letterlijk.
1: Maar Koensknaller is denk ik meer...
0: Ja, ik vond dit kan zo de radio op, denk
1: zeker.
0: Ik. Maar goed, wie weet wordt hij ook veel gedraaid. Hè? Dat zou alleen maar goed kunnen. Zometeen hoor je de nieuwste van Madison Beer. De Amerikaanse heeft natuurlijk een paar maanden geleden Lucket uitgebracht. Dat is haar derde album. En daar is een deluxe versie.

0: verschenen. En Lovergirl die staat daar onder andere op. En normaal hoor je nu nog een beetje wat op de achtergrond. Maar dat heeft er vandaag geen zin in. Dan zou je het hebben. Kijk. En daarvoor Isabel van Gelder. Ja, ze mag echt wel vaker gedraaid worden op de radio. Want ze heeft een hele fijne stem. Past perfect in dat, nou ja, een beetje soulpop genre. Wat nu best wel aan terrein aan het winnen is. Door onder andere Olivia Dean. I Don't Want to Fall in Love Again. Zo heet haar nieuwste single. Ja, we gaan je meenemen in de wondere wereld van het nieuwe muzieknieuws. Ja, en nou ja, zoals jij het net buiten de uitzending noemde, je moet even met de billen bloot.
1: Ja, ik ben aan de beurt.
0: Ik ben aan de beurt. Ik heb vorige maandag op dinsdag de nieuwe single van Beyoncé uit zou komen.
1: Wij zitten. 12 uur.
0: Ja, zeker.
1: Dan gaat het komen.
0: Niks.
1: Nee.
0: Gewoon helemaal niks. Dus, ja,
1: en denk nou, ik geef je nog een uurtje.
0: Ja.
1: 1 uur.
0: En toen belde je boos op. Toen was je er klaar mee. Ja. Nee, het is helaas, zoals wel bij het Met Gala natuurlijk. Daar was ze onder andere mede-voorzitter van, of vice-voorzitter van. Ja, helemaal opgedost en wel. Zaten vermoedelijk wel allemaal hintjes in richting dat nieuwe album. Wat nog steeds dat rockalbum moet worden. Wat ook nog steeds, zeggen ze, op 29 mei moet gaan verschijnen. Jij zei het vorige week ook al. Ze heeft wel eens vaker iets laten verschijnen. Gewoon dat ze zei de dag ervoor. Trouwens, morgen komt een nieuw album. Dus wie weet wordt dit ook wel de route. Want nieuwe muziek hebben we lang verhaal kort hebben we nog niet gehad. Dus nou, helaas, sorry voor de mensen die in mijn mailbox zat rammetje vol. Dat begrijp jij ook.
1: Ja.
0: Maar goed, wat heb jij meegemaakt?
1: Dan gaan we nou even naar Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
1: Het is misschien jullie niet ontgaan dat er een film over hem draait in de bioscoop.
0: Ja.
1: En er is best wel wat kritiek op. Daar gaan we niet bij stilstaan nu. Maar ondanks die kritiek heeft hij toch een mooie mijlpaal bereikt. Hij heeft de $400 miljoen opbrengst heeft hij gepasseerd.
0: Goeie genade.
1: En er is één film eerder over een zanger geweest die dit...
0: Bohemian Rhapsody.
1: Ja, klopt.
0: Queen. Klopt. Ook een geweldige film, hè?
1: Zeker. Maar dit is nu 3 weekjes of zo? Is hij uit? 23 april?
0: Ja,
1: zoiets. Ja, verjaardag was het,
0: Ja. Wij gaan er natuurlijk nog naartoe. Ja. Dus wij weten ook nog niet, tenminste, ik weet nog niet per se wat voor nummers erin zitten. Ik weet dat bijvoorbeeld bij de film van Queen had je Hammer to Fall. Dat was een nummer dat zat in die film. Kende ik niet, kende bijna niet. En die is toen sky high gegaan na die film.
1: Mooi is dat. Ja.
0: Dus ik hoop dat er ook nog ergens een verborgen albumtrack in deze film zit. Die dan inderdaad nu sky high gaat.
1: En zal er een deel 2 komen?
0: Zal er een deel 2 komen, ja. Want het speelt zich met name af in het begin van zijn
1: carrière.
0: Ja,
1: de beginjaren, ja.
0: Ja, dan is er nog reden genoeg om...
1: om er nog eentje aan te prokken.
0: Laten we vooral laten we het hopen.
1: Ja.
0: Ik zou het inderdaad, ik zou het wel leuk vinden als het zo is. We gaan even een kleine stap maken naar het instrumentale gedeelte van de nummers. Want de mannen van Rolling Stone in dit geval, het magazine moet ik dan zeggen, die hebben voor ons in kaart gebracht de 100 beste gitaarsolo's.
1: Oh ja.
0: En dat is natuurlijk best wel een pittige klus.
1: Ja.
0: Op 12 vinden we dan de hoogste notering van Michael Jackson. Alleen met Beat It. Alleen de gitaarsolo is natuurlijk van Eddie Van Halen. Eddie Van Halen moeten we zeggen. Gevuld door The Beatles, Funkadelic. Ik zie hier op 8 Steely Dan staan. Led Zeppelin, Stairway to Heaven uiteraard. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Ook zo'n heerlijk gitaarplaatje.
1: Ja, die is ook goed,
0: Van Halen nog een keer, Eruption. Ja, hij kon natuurlijk briljante dingen met een gitaar. Pink Floyd. En dan hebben we nog de Eagles met Hotel California. In welke lijst dan ook staan ze altijd op de derde plek. Dat is best wel grappig.
1: Ja.
0: En op plek 2 Jimi Hendrix met Machine Gun. Maar goed. Ja, zeg je gitaren, dan zeg je natuurlijk ook deze een gigantisch kleine artiest in formaat. Moeten we zeggen, want de man was 1,10 geloof ik. Maar een ongelooflijk groot artiest. Dan hebben we het over dit nummer. Ja, mooi. Een stukje gitaar. Purple Rain van de ongelooflijk legendarische grootheid Prince. Ja, ik heb dus best wel moeite nu om uit te zetten.
1: En we kunnen toch ook gewoon dit draaien.
0: Gewoon lekker naar Purple Rain draaien, luisteren. Ja, nee, dat is grandioos, dat is grandioos. Purple Rain dus, dat is volgens de Rolling Stone... Ja, de beste. Daar zit de beste gitaarsolo ooit in. Maar heb jij dat je nu aan een nummer denkt of zo? Of heb je iets van een plaatje waar ik zie dat ik je enorm overval? Ja, ik weet dat onder andere John Mayer staat veel in de lijst. AC/DC is degene die op plek 100 staat. Met,
1: 100?
0: Op plek 100. You Shook Me All Night Long.
1: Die is ook goed, ja.
0: Die is inderdaad heel goed. Ja,
1: Dire Straits natuurlijk.
0: Daar is een beetje door die lijst te scrollen. Want er staan gewoon, met name moet wel gezegd worden, best wel klassiekers in natuurlijk. Oude plaatjes.
1: Ik vraag me dan af, zeg maar...

0: op basis waarvan kiezen ze dan dat zeg maar Prince dan hoger is dan een ander nummer?
1: Ja, dat is.
0: Kijk, wij zullen dat niet weten, wij hebben er geen verstand van.
1: Nee,
0: als Dani er nou was geweest,
1: die had dat feilloos kunnen uitleggen.
0: Hadden we nu al met diep gaan begonnen.
1: Ik denk het wel. Dan hadden we nog een mooie 20 minuten gehad. Ja, nee, het is. Dat is een goede vraag. Ik weet het niet.
0: Ik wel interessant.
1: Niet. Zeker interessant. Maar goed, muziekrenk blijft altijd een mening, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed, je had nog een bericht.
0: Ja, Post Malone.
1: Post Malone, vertel.
0: Die heeft de eerste 3 weken van zijn concertreeks geannuleerd. Samen met Jelly Roll.
1: Oei, jou niet onbekend, Jelly Roll.
0: Nee.
1: Nee. Nee. Waarvoor heeft hij hem geannuleerd?
0: Hij had beloofd dat er voor die nieuwe tour, zeg maar, nieuwe muziek zou komen. En dan zeg ik, heb geen tijd om op dat moment de muziek af te maken.
1: Hij heeft een maandje geleden op Twitter, maakt het zichzelf ook absoluut niet makkelijk.
0: Nee, dan leg je de lat wel hoog, ja.
1: Maar dat is dus nog niet klaar en heeft gezegd, ik ga het podium niet op. Okay,
0: voordat ik nieuwe muziek heb, ga ik niet beginnen. Joh. Hij zou dus 13 mei beginnen en nu wordt het 9 juni.
1: Dus hij gaat wel optreden?
0: Hij gaat wel
1: optreden. Ja. Okay. Nou ja, voor de fans nog heel even wachten. Maar de reden is dan wel, het is de feit, de tong van de Rolling Stones. Op het nieuwe album gaat onder andere samenwerkingen te horen zijn met Paul McCartney. Die hoor je zo meteen in de 2e uur trouwens ook solo nog. Robert Smith van The Cure doet ook nog een rondje mee. En Chad Smith, de drummer van The Peppers, die ga je ook horen. En er zijn ook nog oude demootjes een beetje opgepoetst. Er zit nog een cover op van Amy Winehouse. Dus dat gaat ongetwijfeld ook onwijs goed klinken. Ja, gitarist Ronnie Wood die zei dat ze ongelooflijk creatief waren op de toppen van hun kunnen in topvorm. En eigenlijk was het heel vaak in de eerste take al raak.
0: Ja.
1: In een paar weken in Londen hebben ze het doorheen gejast en het resultaat mag er zeker wezen. De nieuwste single die gaan we nu voor jullie draaien. The Rolling Stones in the Stars. MUZIEK

tweetjes op tour. Dus dachten ze, misschien is het ook wel leuk om dan een nummertje met elkaar samen uit te gaan brengen. En dan voorafgaand aan deze tour, de It's Always Sunny Somewhere Tour, is dit nummer verschenen. Tied Up ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Daje Fjer. Ja, die kan zichzelf in een... Goed hè, ja. Om mijn IJslandse uitspraak. Die kan zich een beetje in het rijtje met onder andere Joost Klein gaan voegen als songfestivalwinnaars die geen songfestivalwinnaars werden. Gedoodverfde favoriet tijdens de coronaversie van het songfestival in Rotterdam. Ging helaas niet door. Nou, de reden is dus bekend. En de tweede poging helaas ook niet. Want toen moesten ze een ander nummer inbrengen en die was ietsje minder. Plus ze kregen toen zelf corona, ironisch genoeg. En moesten van een bandje optreden. Ja, was enorm treurig. De band is wel doorgegaan en maakt nog steeds een beetje die popmuziek die we ook kennen van dat Think About Things, dat geweldige singeltje destijds. I'm Out and I Wanna Go Home. Zo heet de nieuwste single van het nieuwe album van Daje Fjer.

0: Harry Potter kasteel geweest, jongens.
1: Vet. Vandaag. Waar de, welke? Waar de opnames zijn geweest?
0: Ja, de opnames van film 1 en 2, waar die...
1: Wow. Ja, dat is gaaf, hé?
0: Ja, dat is wel heel vet, ja.
2: Was hij er nog daar of niet? Heb je nog
0: wel,
2: gezien?
0: Hij was al weggevlogen.
1: Ja, zal je dit zien. Maar waren er veel mensen ook? Veel fans?
0: Nou ja, ik had echt verwacht dat er allemaal mensen in die kostuums zouden komen. Ja. Maar er was dus oprecht niemand.
1: Oh.
0: Qua kostuums, maar wel gewoon qua toeristen. Maar het is ook gewoon een heel vet kasteel in de binnenkant. Daar hebben ze verder niks in de films mee gedaan of zo.
1: Okay.
0: Het is echt alleen het buitenterrein.
1: Waar die flying class is, zeg maar.
0: Precies. Ja. Maar zij buiten dat natuurlijk helemaal uit. Dus je hebt gewoon in de shop heb je gewoon allemaal Harry Potter merchandise en weet ik wat allemaal.
1: Oh, wat vet. Nou, ja, wel lachen. Heb je nog meer plekken in Schotland daar? Je hebt vorige keer heb je die trein voorbij. Nee, die reed toen niet of zo, toch? Wat was dat nou?
0: Ja, nee, ja, toen, ja, maar dat, ja, wel. Ik heb toen die trein gezien, inderdaad.
1: Ja.
0: Met die brug, inderdaad. Zelf. Ja, dat was in Schotland zelf. Maar er zijn volgens mij zoveel plekken waar ze hebben gefilmd.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ik ben ook geweest.
1: Het eiland. Ja, gaaf, man.
2: Ja, vet.
1: Nou ja, we zouden hier denk ik nog de rest van de avond over door kunnen nerden werkelijk. Over Harry Potter. Geweldig. Nee, dat is echt, het is wel echt ontzettend gaaf als je op die plekken bent. Want het is natuurlijk gewoon zo'n onderdeel. En geweldig.
0: Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk ook contact gelegd via de satelliet. Omdat er hopelijk iets te vertellen is over een diepgaan met Daan.
0: Ja, nou ja, zeker. En ik heb iets genomen uit eigen land, jongens, weer.
1: Eigen land, joh.
0: Ongelooflijk. Ja, hij heet officieel Benjamin Sacks. Maar zijn artiestennaam voor de Engelse...

0: Als je het pand verkoopt, dat is niet meer. En ja, je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te

0: Lokaal talent, mogen we zeggen. Vrouwtje uit Nieuwkoop.
1: Nou, zo lokaal is ze niet meer.
0: Ja, de band ging de deur uit. En de elektronische productielijntjes die gingen de deur in. Dat hoorden we al op Iedereen Gaat Vreemd. Blijf ik je trouw. En nu zoekt ze de andere kant van de medaille op. Want ze blijf je jaar na jaar trouw. De nieuwste van Vrouwtje dus. Het is een behoorlijke switch, weet je. En wat ik juist ontzettend goed vind aan Vrouwtje is dat zij textueel lijkt ze van een andere planeet te komen. En ik vind dat met dit nummer weer iets meer opgezocht wordt. Ik vond Iedereen Gaat Vreemd, vond ik echt te plat voor haar doen.
2: Beetje te pop. Zeg
0: ja,
2: maar.
0: Veel te makkelijk ja. Of zo. En ik ben blij om te horen dat ze dan toch iets meer die kant weer opschuift. Maar goed, ik denk niet dat ze er heel erg mee van doen heeft wat ik ervan vind. Maar goed. Een hele goede avond. Uur 2 dus, de nieuwe Deuntjes Radio. We gaan zometeen halverwege dit uur de special guest spelen. Heb je er vertrouwen in? Hoe zit je erin?
2: Ik denk dat het voor jou ook wel moeilijk is om eentje te kiezen, zeg maar.
0: Omdat?
2: Omdat, ik ken niet zo heel, ik ken er niet zo heel veel, zeg maar.
0: Daar doe je jezelf tekort.
2: Waar we het eerder deze uitzending over hadden.
0: Ja, een beetje die nieuwe lading, artiest uit Amerika of weet ik het wat. Ja, dat,
2: Nee, die sla ik over.
0: Ja, precies. Nou ja,
2: dus,
0: ik denk dat je een forse kans hebt om hem te raden.
2: Volgens mij, de vorige week was ik, maar een keer daarvoor had ik hem geraden. Dus,
0: dan gaan we dat vandaag gewoon weer fixen natuurlijk. Aan het einde van dit uur maken we bekend wie het of wat het deuntje van de week in handen krijgt. En we kunnen wel zeggen dat het een illuster duo is. We hebben hem al meerdere keren geteased de afgelopen weken.
2: Ja, we hebben het hier over gehad.
0: We hebben het hier over gehad, ja. En het is een samenwerking waar we hier achter de schermen super veel zin in hadden. En hij stelt gelukkig niet teleur. Nee. Dus je hoort hem aan het einde van dit uur. Meer ga ik er nog niet over zeggen, want anders dan weet je het eigenlijk al. Dat is natuurlijk, het zou zonde zijn. We gaan zo meteen luisteren naar Licky Lee. En Licky Lee, ik weet niet of ken je er of niet? Want je kent haar sowieso.
2: Ja, ze heeft één nummer die iedereen kent volgens mij. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd welke het is.
0: Dat is deze die achter de grond een beetje aanzwengelt.
2: Can I follow?
0: Heel goed. Deze, I Follow Rivers.
2: Hoe lang is het geleden dan? Een jaar of 15?
0: Ja, zoiets.
2: Goed, man.
0: Dit is echt de tijd van 15, 16 was ik denk ik. Ja, dat is echt wel lang geleden nog.
2: Ja.
0: Nou ja, een geweldige plaat in ieder geval. Ze heeft daaromheen, daarvoor en daarna eigenlijk niet zo heel veel carrière meer gemaakt. Dat gaf ze wel eens aan dat ze dat best wel lastig vond. Maar vandaag is het nieuwe album wel gewoon verschenen. Want ja, ze maakt gewoon muziek. En we hebben haar de afgelopen weken volgens mij al wel vaker gedraaid. Het album heet The After Party. En zij zegt over The After Party dat is eigenlijk een plek... Die vind ik eigenlijk een beetje verdrietig. Want om 4 uur 's nachts dan voelt het nog best wel goed. Maar dan wordt het op een gegeven moment 5 uur. Dan wordt het 6 uur. En dan besef je eigenlijk van, ja, weet je...
2: Wat ben ik aan het doen?
0: Ja, dit was de avond. Ja. Is dit het me nou waard geweest? Morgen dan word ik weer met hoofdpijn wakker. En je hebt toch een beetje het idee dat het allemaal een beetje eindig is. Ja. Je wordt een beetje melancholisch, een beetje verdrietig. Dus ze zegt eigenlijk dat het een beetje toch wel een verdrietig album is. Je hoort het gelukkig niet op de nieuwste single en op de eerdere singles ook niet. Want het is natuurlijk Scandinavian pop, hè. Ze komt gewoon uit Zweden. En alles wat ze in Zweden maken, dat is goed.
2: Dat is goed.
0: Dat is gewoon de afspraak die we met z'n allen hebben gemaakt. Happy Now, die hoor je dus in ieder geval zo meteen. Nou, hoe tegenstrijdig kan het zijn. Maar eerst gaan we luisteren naar Chris Brown. Ja, en Chris Brown, dat is een artiest die doet ook al 20 jaar mee. Met onder andere nummers als deze. Dit was was dit ook een beetje die tijd van iPhone?
2: Ja, dat
0: was
2: wel vast, denk ik, ja.
0: Beetje versnellen. Ja, geweldig. Chris Brown dus.
2: Grote man, hè?
0: Zo. Ook geweldige plaat dit. Iedereen kent dit, ja. Yeah, 3 times heet hij. Ook weer lastig om uit te zetten, hoor.
2: Ja.

0: Ja, ontzettend
1: dit
0: goed,
1: is,
0: hè?
1: Dit is zo'n nummer. In welke club je ook gaat vanavond, dit gaat ze doen. Draaien deze.
0: Ja, inderdaad. Maar hij werkt ook altijd natuurlijk. Het is gewoon een geweldig nummer. Ja, Brown, dat is dus het nieuwe album wat vandaag is verschenen. Vorige

week draaiden we nog Obvious met Lee en Thomas. Dat was een beetje een rustige R&B, ja. Hè? Toch een beetje anders dan wat je zo meteen gaat horen. Het is een beetje een mix van R&B en pop. Dat is waar Chris Brown eigenlijk al 20 jaar om bekend staat, denk ik. En dat doet hij verdomme lekker. En daar gaan we gewoon lekker naar luisteren. De nieuwste single bij dat nieuwe album, For The Moment.

0: Nieuws ervan, Licky Lee van het album The Afterparty, Happy Now. En daarvoor Chris Brown, For The Moment, van zijn nieuwe album, Brown. Zo tikken ze toch lekker door, hè, die nieuwe albumtjes. We gaan naar het moment dat wij drie nummers achter elkaar gaan draaien. En we stellen ze ook uiteraard even... Oh, dat is niet handig. Even aan je voor. We draaien zo meteen Vol Amour als laatste. En laat nou net een van de grootste fans in Nederland hier...
1: Voorzitter van de fanclub.
0: Voorzitter van de fanclub, aangeschoven hier. Wesley van Toorn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wie is Vol Amour?
1: Vol Amour is een Franse DJ.
0: Ja.
1: Die gericht is op een beetje de disco, een beetje moderne disco, een beetje Franse house muziek.
0: Ja.
1: En hij is dus, ze zeggen, dus een van de grondleggers van de moderne disco.
0: Maar hij gaat al een tijdje mee dan, of niet?
1: Ja, want hij is in 2014 begonnen.
0: Ja.
1: Toen was hij nog niet heel populair in het buitenland.
0: Dat met is eigenlijk... genre ook niet, hè?
1: Nee.
0: Genre
1: nee,
0: disco,
1: nee.
0: Hedendaags disco ook nog niet.
1: Nee, hij bracht best wel veel uit. Maar in 2019 is hij eigenlijk een beetje doorgebroken, echt wereldwijd.
0: Okay.
1: Door de Boiler Room. Ik weet niet of dat voor iedereen bekend is. Maar dat is dus een soort muziekproject. Wat dan één keer in de zoveel tijd op een plek is. Dus dat is zelfs in Amsterdam geweest, maar dat is vaak in Londen. En daar staat dan een artiest. En die,
0: in het midden?
1: In het midden.

0: En die, ja, die draait dan gewoon een set.
1: En iedereen gaat helemaal uit
0: zijn dak. En hij is daar een beetje... Want hij heeft daar... best wel een mooi moment is dat hij op een gegeven moment midden in zijn set draait. Hij dus Gimme, Gimme, Gimme van ABBA.
1: Ja.
0: En hoe die mensen daarop reageren, helemaal uit hun dak. En ja, dat wordt genoemd als een van de top 10 grootste Boiler Room momenten. En de Boiler Room is dus al vanaf 2010 aan de gang. Dus dat gaat al even mee. En als je daar dan dus in de top 10 van beste momenten staat, ja, dat is best wel mooi.
1: Al is live gezien?
0: Ja. Waar? In november voor AFAS Live geweest.
1: AFAS Live, ja. Dat is wel mooi. En dat is ook maakt hij veel albums? Is het vooral singeltjes?
0: Best wel een hoop albums, ja.
1: Oké, nou, dat is wel een beetje het klassieke werk.
0: Ja,
1: dus dat
0: om de 3 jaar, denk ik eigenlijk.
1: Ja, dat is top. Dat is top.
0: Dus ik hoop dat het ook een beetje de Nederlandse muziekradio...
1: We hopen het inderdaad. Het is nog een beetje, we hebben daar ook een beetje onderzoek naar gedaan. Want zijn artwork die bij deze single hoort zegt House to House. House of House, geloof ik. Super Shy, dat is een funkproject van Tom Misch. Dat is een vaste klant bij de Diepgaan met Daan-serie. Die had ook een single los daarvan uitgebracht met hetzelfde artwork. Maar de link daartussen, het is nog niet duidelijk.
0: Nee.
1: Het is best, er is dus blijkbaar, ik denk dat er een soort hedendaags verzamelalbum komt... met een beetje house-funk-achtige artiesten of zo.
0: Want het is ook gek, want ik had op de Instagram van Fora Morgen gekeken. Maar hij heeft het nummer dus ook helemaal niet vandaag gepromoot of zo. Ik heb vandaag een nieuw nummer uitgebracht.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder, ja.
0: Nou, dan, wel dat hij binnenkort volgens mij een nieuwe tour weer gaat opstarten.
1: Nederland ook? Dat staat er nog niet bij.
0: Ja, in Rotterdam op een festival in de zomer.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Dus daar kunnen we jou weer vinden, dat is duidelijk. Follower dus, Won't Let You Down. Nou, dat gaat hij ook zeker niet doen, want het is een ongelooflijk lekker plaatje. We gaan eerst luisteren daarvoor nog naar Kevin James. En deze ier die brak natuurlijk door met zijn vertolking van The Book of Love. En dat leverde hem gelijk een deal op bij Capitol Records. Hij bracht vorig jaar nog een album uit, eind vorig jaar, Gold Rush. Daar hebben we best wel wat singles van gedraaid. Onder andere Gold Rush zelf en Cherry Cola. Er waren allemaal lekkere popplaatjes. En hij postte op al zijn social media kanalen vandaag. Jongens, verrassing, surprise, surprise. Vanavond komt er een nieuwe single aan. En die klinkt ongeveer zo. En dan zie je hem meezingen met de track. De track heet Light Years. En ligt ook weer lekker in het gehoor. Ja, ik weet niet wat het is met al die singer-songwriters. Weet je al, die daar uit Engeland en omstreken. Het is gewoon...
0: Daar zit iets in het water, denk ik.
1: Daar zit iets in het water, ja. Dat klinkt zo lekker. En dus ook deze nieuwste dus van Kevin James. Die ga je zo meteen horen. Maar we hebben het vorig uur al gehad over het feit dat er muziek aankwam van Paul McCartney. En dit is dus het moment. Het klinkt niet echt als Paul McCartney.
0: Nee, maar nee.
2: Het is vrijdagavond. We deuntjes. Radio!
1: Ja, zijn nieuwe album is onderweg. Hè? En niemand minder dan zijn vaste kornuit Ringo Starr van de Beatles. Die doet gewoon mee met deze nieuwe track, Home to Us. Het gaat over hun begintijd en het klinkt lekker. Daar komt-ie.

0: nieuwste van Folamour, Won't Let You Down. En daarvoor Kevin James, Light Years. En daar dan weer voor Paul McCartney met Ringo Starr. Tot nog een vleugje Beatles. En net nu de Stones ook weer komen, is het toeval geen idee. Home to Us heet hun nieuwste single. Ja, ben jij er klaar voor, Wes? Het moment is toch echt daar?
1: Ik zal wel moeten, denk ik, hè?
0: Thuis ook, pak de klapblokken erbij, de pennetjes erbij. En speel mee, zou ik zeggen.

0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de vraag.
0: Als ik hem raad, is in ieder geval als eerst.
1: Dat denk ik, dat denk ik wel, ja. Dat moet gek lopen.
0: Ja.
1: Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet Wes erachter zien te komen wie de special guests of wie de special guests zijn van deze week.
0: Oeh.
1: En ja, ik moet het natuurlijk nog een beetje in het midden laten.
0: Ja.
1: Ja, mocht je hem raden, dan gaan we hem gelijk draaien. En anders draai je hem dus na die onvermijdelijke vijfde hint.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd, maar ik geef je toch wel een grote kansen. Daar gaan we.
2: 1.
1: Hint nummer 1, daar gaat hij. Speelde in 1992 in de film Honeymoon in Vegas. Speelde in 1992 in de film
0: Honeymoon
1: Vegas. In Vegas.
0: Nou, dan valt er in ieder geval een hoop.
1: Jij mag nu inderdaad
0: een groot groepje vanaf. Ja, je moet natuurlijk een beetje praten.
1: Ja, je bent nu in je eentje, dus je kan nu gewoon hardop denken. Je gaat niet de andere partij helpen.
0: Het is eigenlijk een soort 30 seconds nu.
1: Eigenlijk min of meer wel.
0: Dat je gewoon gaat raden. En dan
1: is de zandloper wel bijna voorbij.
0: Ja, dat is waar. maar neem ons mee. Valt een groot groepje af al.
1: Vertel.
0: Nou ja, kijk, ik kom uit 1997.
1: Ja.
0: Bijna 30.
1: Oei. Maar laat even stilte van.
0: Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Er zijn best wel een hoop artiesten die, zeg maar, na 1992 geboren zijn. Dus die niet in die film kunnen spelen.
1: Nee.
0: Dus die groep valt al helemaal af. Dus de mensen die 5 jaar ouder zijn dan ik ook.
1: Oké, mooie theorie.
0: Dus die vallen allemaal af.
1: Dat is een mooie theorie.
0: Dus ik noem een... die bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: die
1: dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
0: Mel Smith.
1: Is gewoon een random...

0: Gewoon een random naam. Ja.
1: Komt even in je op.
0: Die zou wel niet kunnen.
1: Die zou wel niet
0: of
1: kunnen.
0: Of een vrouwtje.
1: Nee.
0: Maar wie dan wel?
1: Wie dan wel? Ja, ik wil een eerste naam van jou.
0: Een Amerikaanse film.

0: Maar Maroon 5, dus die zijn het ook dan niet, natuurlijk.
1: Maroon 5, nee. Nee, die logistiek best lastig. Ja. Ja.
0: Ik ga voor...
1: Oh, je gaat gelijk al... Je hebt gelijk een goed gevoel. Ik ga het even opschrijven. Je mag alle tijd nemen, hoor. Zie ik hier op links. Dus je mag nog even nadenken.
0: Ik, ik heb het al opgeschreven, maar ik ga nog even verder nadenken.
1: Maar probeer er een beetje naartoe te praten. Hoe ben je op deze artiest gekomen?
0: Ik zit een beetje in de Engelstalige.
1: Dus er maar één die Engels zingt natuurlijk over heel de wereld. Ja, dat zal je net zien natuurlijk.
0: Dat zal je net zien. En die heeft toevallig...
1: Wat gebeurde er?
0: Ineens drukt die micro of die koptelefoon, die drukt ineens naar beneden. Misschien is dat een hint van God dat ik het niet goed krijg.
1: Het gaat niet goed, nee.
0: Nee, maar ik ga voor Dan Reynolds.
1: Dan Reynolds van Imagine Dragons.
0: Ja.
1: Dat zou inderdaad een beetje met Vegas ook kunnen kloppen natuurlijk. Het zou ook leuk zijn als we dan... zou je dan solo werk willen horen of gewoon de hele band?
0: Nou, een keertje solo is ook goed.
1: Een keertje solo is ook goed. Het is niet goed.
2: Oeh, 3.
1: We gaan naar hint nummer 3. Produceerde WK-hit Waving Flag van Knaan.
0: Oh, ik dacht, nou heb ik hem. Maar je gaat dus het is niet Knaan.
1: Het is niet Knaan zelf. Nee, Kinein. Knaan.
0: Produceerde WK-hit. Ja. Produceerde... Dat is 2010 ook. Komt hij weer terug, 2010?
1: Dat is toch wel gekkig.
0: Dat is...
1: Hij produceerde inderdaad de WK-hit.
0: Produceerde WK-hit. Knaan. Nou. Ja, jeetje, waar gaan we dan heen? Dat is weer Zuid-Afrika.
1: Dat is Zuid-Afrika, ja.
0: Ja.
1: Tenminste, Knaan komt uit Canada.
0: Ja, maar...
1: Het WK was in Zuid-Afrika. Ja, zeker.
0: Canada, Amerika hebben we gehad, Vegas. Oeh. Joe?
1: Ja, ik maak het je nog niet makkelijk.
0: Nee, nog niet.
1: Mooi.
0: Nog niet. Dus not yet, is dit een... Is dit onder het water? Hoe noem je dat? Een andertje onder het gras of zo?
1: Wij hebben, als we de special guest spreken, dat degene die het is, die op alle woorden, handelingen en weet ik het wat wordt gelet. Ja, je gaat het vertalen en je vertrouwt het niet, weet je wel.
0: Oh. Nou, ik ga het opschrijven.
1: Je gaat wel wat opschrijven. Je hebt een idee, je hebt een vermoeden.
0: Nou, nee, eigenlijk zit hier minder gedachte achter dan achter de vorige.
1: Maar die kan
0: niet meer. Die had ik net al.
1: Oké, dat is duidelijk.
0: Ja, dit heeft me op een heel ander spoor gebracht. Tenminste, heb me helemaal van mijn spoor afgeschraven.
1: Okay, yeah.
0: Ik ga voor Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran?
0: Al denk ik dat hij misschien ook nog niet zoveel gek ouder is dan dat wij zijn, maar...
1: Zullen we het even gelijk even factchecken? Dus
0: ik betwijfel of hij in 1992 al een film kon spelen. Ja, misschien als baby. Dat kan.
1: Het is Ed Sheeran, die heeft 35 jaar. Die komt uit 1991.
0: Nou, dan zou het kunnen.
1: Dan zou het zeker kunnen.
0: Dus we gaan luisteren naar.
1: Ed Sheeran, nee. Het is helaas fout.
2: 4.
1: Dan gaan we naar hint nummer 4. En daar gaat hij. Met deze hint zou het kunnen dat ik alles riskeer.
0: Risk it all.
1: Risk it all.
0: Ja,
1: dat is de vertaling van
0: de
1: alles
0: vertaling.
1: Riskeren.
0: Ja.
1: Dus of dat wat betekent is het tweede, wat we net zeiden. Je vertaalt alles natuurlijk.
0: Ik moet het natuurlijk opbouwen.
1: Ja, even opbouwen.
0: Ga ik denken aan bijvoorbeeld iemand zoals Bruno Mars.
1: Ook, oké, ja.
0: Die heeft natuurlijk vrij recent een album uitgebracht.
1: Ja.
0: En daar staat dit nummer op.
1: Risk It All. Die staat erop, jazeker. Ja.
0: Die heeft op zich misschien wel wat met Vegas te maken.
1: Zou kunnen,
0: weet je. Misschien draaien ze hem namelijk eens een keer.
1: Ja, dat zeker. Ja. Zou kunnen, ja.
0: En in 2010 was hij al aardig...
1: Aan de weg aan het timmeren, wou je zeggen.
0: Dus dat ga ik opschrijven nu.
1: Jouw gok bij hint nummer 4 is Bruno Mars.
0: Nou, ik heb hem nog niet opgeschreven. Hoor. Ja, nu ga ik voor Bruno Mars.
1: Bruno Mars. Ik vind het een riskante gok.

0: Ja. Ja, toch best wel eigenlijk.
1: Nog geen grijze haren te zien, hè?
0: Nee, even kwiek als altijd. Stond in 2010 in het voorprogramma van Maroon 5 en One Republic. Ja, dat is wat het is. Gewoon, ja. Hij stond daar in het voorprogramma.
1: Kunnen we weinig. Maar zeg maar, in buitenland of hier?
0: Buitenland, ja. Niet in Nederland, nee, klopt. Produceerde WK-hit Waving Flag van Knaan. Nou, hij was met een groep vrienden, was hij een soort schrijverscollectief. Produceerde toen onder andere ook Nothing on You. Daar ging hij ook meezingen met B.O.B.
1: Ja.
0: Billionaire werd toen ook met Travis McCoy of zo.
1: Goed, man.
0: Dat was die tijd, zeg maar. Dus, maar hij was dus ook de man achter Waving Flag. Ja, wist ik ook niet. Best wel grappig.
1: Maar hij produceert natuurlijk best wel veel.

0: ben benieuwd of zij nu net even ervoor probeert te piepen of zo. Maar goed, dat oordeel zelf wat je van haar nieuwste single vindt. Rock Music heet die. Maar eerst gaan we luisteren naar Mel Smith. Ja, Mel Smith is een artiest die steeds meer gedraaid wordt. Zijn eerste album moet nog verschijnen. En op zijn eerste album gaat ook het nummer Gold staan. Stay If You Wanna Dance. Nice To Meet You. Stargazing. Dat zijn eigenlijk allemaal al gigantische radiohits. Ja, hoe zit jij daarin? Hij heeft ook al een EP uitgebracht. Er stonden ook al min of meer deze nummers op. Hoe sta je erin dat een artiest wel kiest voor al succesvolle singles op een album te releasen, zeg maar? En dat album komt dus 1,5-2 jaar later pas.
1: Als hij ook al een EP heeft uitgebracht, als hij dat niet had gedaan, dan had ik het begrepen. Maar ja, nu brengt hij hem dus eigenlijk twee keer dan.
0: Eigenlijk
1: of
0: wel.
1: Eigenlijk drie keer dan zelf misschien.
0: Het komt vaker voor hè, dat eerdere EP'tjes een single hebben die ook uiteindelijk het debuutalbum halen. Zeker vroeger was een EP echt een eerste probeersel. Mm-hmm. En alles werd dan nog een beetje gefine-tuned.
1: Is dat ook dan de afkorting? EP, eerste probeersel.
0: Eerste probeersel? Nou, nooit geweten. Je leert nog eens wat. Ja. Extended play. Ik moet je helaas uit de droom meppen. Maar het is inderdaad had gekund. En vooral Stargazing, zijn allergrootste hit. Vind ik het wel frappant dat hij erop staat. Ja. Maar goed. Zijn nieuwste single, ja, het is eigenlijk bijna een beetje. Beetje kerkelijk of zo.
1: Het is even de andere kant op.
0: Het is de andere kant op en het is heel erg van met elkaar. En het Hold Me in the Dark heet de single ook. En het refrein vind ik ongelooflijk sterk, met een koor daarachter. En ik denk echt dat dit in de kerkelijke omgevingen echt best wel goed kan doen. We hebben dus af en toe, als we het gewoon slecht hebben, of als we het even moeilijk hebben in onze donkerste tijden, hebben we gewoon even die mooie en die warme handen om ons heen nodig. En dat bezingt Mel Smith op weer zo'n oh zo fijne manier. Hold Me in the Dark.

0: De nieuwste van Charlie XCX. Rock music. Tja. Miles Smith daarvoor met zijn nieuwste plaat, Hold Me in the Dark. We hebben er nog eentje te goed. En dat is een hele grote. En een hele mooie samenwerking. En eentje waar we heel veel zin in hebben.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week. Jazzy, een beetje een vriendin van de show. We draaien eigenlijk zo'n beetje alles van haar. Zij deelde op social media ineens: ik heb groot nieuws. Op de een of andere manier heb ik een van mijn bucketlist samenwerkingen werkelijkheid gemaakt. Calvin Harris keer Jazzy. Een ongelofelijke droom voor haar, dat kan ik me goed voorstellen. Wes, moeten wij Calvin Harris om wat voor manier en hoe...

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de

0: Dam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie Band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
9: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
8: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven

0: Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft erop. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Wolfen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch

0: last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar... een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd... onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten... en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC... maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen... met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren... om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt... en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan... heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen... en daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

nogmaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009.

0: Dit is
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Mans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt bij 12 de organisatie.